0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde ruim 15 uur. De tijd dringt, de begroting moet vanavond al af zijn, want hij moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur vanochtend wordt er verder onderhandeld. Bij het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week heeft een man blijvende gehoorschade opgelopen. Bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur werd er vuurwerk op het veld en naar de familietribunes gegooid. De harde kern van Feyenoord vond dat het vuurwerk al meeviel. Ga je niet dood aan, schreven ze op social media. Psychiater Jim van Os heeft excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou die in 2023 overleed door euthanasie. Na haar overlijden schreef Van Os een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of ze onderzoek wilde doen naar de rol van de ouders bij haar dood. Hij kan zich voorstellen dat dat pijnlijk was om te lezen, zei hij in het programma Zomergasten. En Dolly Parton kan volgende week zomaar een nummer 1 hit in de Britse hitlijst te pakken hebben. En dat is de overleden zangeres nog nooit gelukt. De klassieker 9 to 5 is momenteel favoriet om de koppositie over te nemen. Een paar dagen na haar overlijden kwam die plaat al binnen op nummer 12. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincie is het zelfs code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Na ruim 15 uur vergaderen zijn de leiders van D66, VVD en CDA er nog steeds niet uit. De partijen moeten het eens worden over de begroting van komend jaar, maar er zijn zaken waarbij dat niet lukt, zoals de sociale zekerheid. Om 9 uur gaan de partijen weer met elkaar zitten. Vanavond moet de begroting af zijn. Op Sint Maarten zijn vandaag alle scholen dicht door slecht weer. Dat komt door de resten van tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing en ook op Saba en Sint Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Bij de dienst worden gasten van over de hele wereld verwacht. Ook president Trump komt misschien naar Oslo voor de uitvaart. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit de dierentuin ontsnapt. Dat meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. 2 van de dieren zijn teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. De politie vraagt mensen als ze beest zien het niet te vangen, maar 112 te bellen. Er trekken flinke onweersbuien over het land. In de kustprovincies is het code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en ook weer onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met de broer van Bolle Jos, meldt het AD. Hij staat vandaag voor de rechter voor het witwassen van 15 miljoen van het misdaadgeld van zijn broer. Lang leek de afspraak er te komen, maar het OM trekt op het laatste moment toch de stekker eruit. Waarom willen ze niet zeggen? Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger zegt dat het er 8 heeft kunnen onderscheppen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Er worden minstens 15 mensen vermist na overstromingen in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 72 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer mag worden uitgevoerd voor brandstichters. Afgelopen weken waren er enorme natuurbranden in Algerije. Daarbij zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De doodstraf is in het land nooit officieel afgeschaft, maar is sinds 1993 tijdelijk stopgezet. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies geldt code geel. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Het overleg begon gisterochtend en duurde tot diep in de nacht. De tijd dringt, want de begroting moet vanavond af zijn. En moet nog nagerekend worden voor Prinsjesdag. Vanaf 9 uur wordt er verder onderhandeld. Het waterschap Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om dat op te vangen. Ook veel regen op Sint Maarten, daar zijn vandaag alle scholen dicht. Reden zijn resten van de tropische storm Dolly die in het gebied rondraast. Voor het hele eiland geldt een overstromingswaarschuwing. Ook op Saba en Sint-Eustatius zijn ze daar bang voor. Bij veel regen wordt op de eilanden de kans op aardverschuivingen ook groter. En familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. Vanochtend zijn er veel regen- en onweersbuien. In de kustprovincies geldt code geel. Vanmiddag blijft het wisselvallig, maar breekt ook af en toe de zon door. En het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is een mooi, heel klein, en je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: De vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.
1: Weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: In de Radio Noordzee Top 750. Deze week alleen op Radio Noordzee.

0: Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwket.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Radio Noordzee.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Joehoe! De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
12: Mike!
11: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
20: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
24: FOMAR! Voordeelmarkt! FOMAR! Voordeelmarkt!
25: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie nu een vast energiecontract afsluit, is op jaarbasis zeker €600 duurder uit dan in februari. En dat komt volgens nu.nl door de gestegen energieprijzen. Vooral de gasprijs ging flink omhoog, maar ook stroom werd duurder. Dat komt door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog steeds geen deal over de begroting. De tijd begint te dringen, want vandaag moet hij klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA zijn het niet eens over de koers om steun te vinden bij de oppositie. Ze hebben tot diep in de nacht gepraat en gaan vanochtend verder. In Meeden in Groningen woedt al sinds zaterdag brand in een hoogspanningsstation. In de ondergrondse ruimte staat koelolie in brand en blussen is bijna niet te doen, meldt RTV Noord. De brandweer laat de boel daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden zitten nog dagen in de stank en de rook. En een verrassing in de eerste ronde van het tennistoernooi US Open. Novak Djokovic heeft verloren van een jonge Argentijn, Mariano Navone. Het is in jaren niet gebeurd dat Djokovic in de eerste ronde van een Grand Slam naar huis werd gestuurd. Hij won de US Open 4 keer. De laatste keer was 3 jaar geleden. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Omdat het flink kan onweren is code geel afgegeven. Soms komt ook de zon even door en het wordt zo'n 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Is de files van de ochtendspits. Ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam, 10 minuten vertraging ook tussen Knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen Knooppunt Gorkum en Hardingsveld Giessendam 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 5 minuten extra op de A16 Breda Rotterdam bij Knooppunt Ridderkerk, 9 kilometer file.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
2: Goeie van welkom. Radio Noordzee
0: 750. Soms

0: Toto en Davina Michel.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Die een hele drukke week gehad heeft, want ze is ter promotie van haar nieuwste album met een truck door Nederland aan het rijden geweest, hè? Nou, goedemorgen. Het is maandagochtend, 7 uur geweest. Welkom in de Noordzee Top 750. Deze hele week hoor je al die heerlijke Hollandse hits voorbij komen. En dat klinkt natuurlijk het best via een vers gedownloade app van Radio Noordzee. Ja, die is vanaf deze week beschikbaar voor Android en iOS. Kun je ons altijd en overal beluisteren. Ook zometeen op je werk bijvoorbeeld. En meer informatie vind je natuurlijk daarover op radionoordzee.nl. Nou, voor nu dus de top 750. In die lijst hoor je zometeen de man van deze uitspraak.
2: Vroeger kwamen ze voor Frans en nu zeggen: mogen we even met Maris op de foto?
0: Ja, je hoort zijn ode aan Maris uit 2005 alweer zometeen. Snelle ontbreekt natuurlijk ook niet in de Noordzee top 750. Maar is het nummer dat in 1975 al een country hit was in Amerika?
3: Rocky, I've never been in love before. Oh. Don't know if I can do it.
0: Vicky Lee. Nou, Peter Koelewijn hoorde een jaar later, dus in 1976, een Duitse versie van dit nummer. En toen besloot hij er een Nederlandse versie van te maken. Voor de vrouwenstem belde hij met Bonnie Sinclair. En een zanger uit Utrecht, Rob van Bommel, is de man die je hoort zingen. In deze Noordzee Classic van Don Mercedes. Ik weet nog.

0: 21 jaar geleden alweer dat hij dit uitbracht. Lekker ding.
1: Dit is De Lijst met de 750 beste Nederlandstalige liedjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
0: En inderdaad, je hoorde Frans Bauer, hè? Die sinds afgelopen vrijdag weer te zien is in de Real Life Show, De Bauers.
2: De nieuwe fase is bij ons natuurlijk kinderen. Er is een kind uit huis uit. We hebben een kleinzoon. Alles is gewoon weer anders als 2 jaar geleden.
0: Hey, en deze hele week is het ook allemaal anders bij Radio Noordzee. Want de beste Nederclassics en de lekkerste meezingers, die hoor je voorbij komen in de Noordzee Top 750. Goedemorgen, ik ben Wouter. Zometeen een Nederclassic, ja, die we allemaal kunnen meezingen. Van twee nichtjes uit Friesland, die eind jaren 80 weer helemaal op.

0: die hoor je in de Noordzee Top 750. Happy en Happy. Maar ze hebben het zelfs geschopt tot een echte house-hit. Want in 1989 hebben ze deze beat eronder gezet. En kwam hij tot in de top 10 van de hitlijsten van dat moment, hè? De nichtjes uit Friesland, Happy en Happy. Ik lig op mijn kussen stil te dromen in de Noordzee Top 750. Waar je zometeen de zangeres zonder naam hoort. Ook Jeroen van der Boom komt eraan. En twee cabaretiers die een hit wisten te scoren met dit satirische duet.
1: Ik ben het zakje, jij de thee. Ah. Ik ben de kans, jij de soufflé.
0: Je hoort ze zo helemaal.
2: Dit is de muziek van

0: Radio Noordzee.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
21: Wie was je aan de beurt?
22: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: ideeën op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de alsmaar stijgende brandstofprijzen. Die maken autorijden duurder, maar de stijging kan ook doorwerken in bijvoorbeeld de prijs van de dagelijkse boodschappen. In de Grand Canyon in Amerika is een dode gevallen door overstromingen en 15 mensen worden vermist. Het komt door noodweer in het weekend. Tientallen mensen werden geëvacueerd. En Iran zegt dat Amerika een supertanker in de straat van Hormuz in brand heeft geschoten en dat er een Amerikaanse drone is neergehaald. Ook zijn uit wraak Amerikaanse bases in de regio beschoten met raketten. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Vanwege onweer geldt code geel. Soms is er ook wat zon en het wordt gemiddeld 19 graden.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij.
8: 200% puur Holland. Radio Noordzee, top 750, 743.

naampje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste.

0: Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Hij is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het van.

0: dat was het duet van... ja, jongens, genoeg!
1: Top 750.
0: Herman Finkers en Brigitte Kaandorp natuurlijk. En misschien weet je het nog wel, hè? Het was 1990 en in de videoclip zag je Brigitte de Kaandorp in een trouwjurk staan zingen naast Herman Finkers. En 4 jaar geleden waren ze nog even bij elkaar, na ruim 30 jaar... om eenmalig in het tv-programma Even Tot Hier een actuele variant te zingen. Dat klonk zo. Johnny.

0: Ja, dat was leuk, hè? De hele week komen dit soort dingen voorbij. Hollandse hoogtepunten, zo kun je het wel noemen, in de Noordzee Top 750. En vrijdagmiddag bij René hoor je natuurlijk de nummer 1 van de lijst. Zometeen een muziekduo uit Salland die een nummer 1 hit scoorde in 1995 over drugsverslaafden. Ja, ook een liedje uit de Vrienden van Amstel Lifestyle. Maar eerst de zangeres zonder naam.
1: Radio Noordzee, Top 750. 741.

Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio Noordzee. 740.

0: Dat er tijdens de Vrienden van Amstel Live mooie vriendschappen en samenwerkingen ontstaan, nou, dat weten we al jaren.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Dus toen Ronnie Flex door het muziekfestival met Agda en de Munnik in contact kwam, ontstond het idee om deze klassieker van het duo een tweede leven te geven. Op 740 hoorde je CD van mij. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse hits op Radio Noordzee in de Top 750. Waar je zo meteen een echte Noordzee Classic hoort, met een betoog aan de Amerikaanse president. Eerst krijg je Gerard en Bas uit Zalland. In 1995 scoorden ze een nummer 1 hit met een liedje over drugsverslaafden. Op 739 is dit Hollenboer en Busje komt zo.

0: Radio Noordzee.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
7: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Met Buut

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je. Here comes-

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat komt doordat er steeds meer na hun afstuderen hier blijven. Momenteel ongeveer 1 op de 5. Ze gaan in Nederland aan het werk en betalen dan dus ook belasting. Door noodweer dit weekend in de Grand Canyon in Amerika zijn daar overstromingen en is er een dode gevallen. 15 mensen worden vermist. In Nepal zijn 100 mensen gered uit een ondergelopen tunnel bij een stuwdam in de bergen. Ook bij andere waterkrachtcentrales zitten door de overstromingen werknemers vast op onbereikbare plekken. In de straat van Hormuz staat een supertanker in brand. Iran zegt dat het komt door een Amerikaanse aanval en dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Ook zijn uit wraak raketten afgeschoten op Amerikaanse bases in Jordanië en de Emiraten. En 6 op de 10 Nederlanders zijn bezorgd over de oplopende brandstofprijzen. Autorijden wordt zo steeds duurder. Maar ook boodschappen kosten meer omdat de duurdere brandstof doorwerkt in hogere prijzen. Vooral ouderen en mensen met een laag inkomen zitten met die stijging in hun maag. Er vallen buien met kans op onweer. Eerst vooral in het noorden en westen, later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP Nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: Met de afloop van de zomervakantie zijn de dagelijkse files weer gekeerd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht, is veel vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Nijmegen, via de N325, A15 en de A50. Een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum geeft 6 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten meer dan een half uur vertraging. Daar zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. 11 kilometer file tussen Staphorst en Zwolle-Noord een kwartier erbij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem 20 minuten vertraging tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. En 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file.
6: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
9: Goedemiddag, welkom. Radio Noordzee.
6: 737.

Ach, hij is zo druk, hè, met de voorbereidingen voor AFAS Live. Eind november gaat hij daar staan. En daar staat natuurlijk in onze lijst op 736 met de eeuwige vrijgezel. De hele week hoor je de beste Hollandse meezingers en de echte classics hier in de Radio Noordzee Top 750. En als je zelf al een beetje wil ontdekken wat er allemaal in staat, je kunt hem terugvinden op onze website radionoordzee.nl of bekijk in onze nieuwe app. Die je kunt downloaden trouwens via radionoordzee.nl. Hij is beschikbaar voor Android en ook voor iOS. Zometeen in de lijst een lied van een artiest die na meer dan 35 jaar in Amsterdam te hebben gewoond in oktober gaat verhuizen naar Laren. Oh, nou wie dat is, je hoort het zometeen naar de gebroeders Kro en deze van de Karst. Met het lied dat geproduceerd is door Henk Temming van Het Goede Doel, weet je wel. Op 735 is dit Hart van Mijn Gevoel.

Amsterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag

0: raakt hij hem toch even. De gevoelige snaar, André van Duin.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Met het liedje dat hij voor zijn vader schreef, vlak nadat hij was overleden. Mijn allergrootste fan. Ja, en er staat een grote verandering op komst voor André, want na meer dan 35 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, verhuist hij binnenkort naar Laren. En zijn vorige man, Martin, is ruim 6 jaar geleden overleden. Toen had hij die plannen eigenlijk al gemaakt. Maar ja, door omstandigheden is het er niet van gekomen. En nu is het dan zover. In oktober betreedt hij zijn nieuwe woning. Samen met Fernando, hè, zijn nieuwe lover, om het zo maar even te omschrijven.
1: 750.
0: Goedemorgen, de beste Hollandse hits hoor je deze hele week op Radio Noordzee in de Noordzee Top 750. Ik ben Wouter en zometeen draai ik die samenwerking tussen Avro Broos, Jeffrey Heesen en Billy Dans met die remake die ze maakten van dit liedje.
2: Meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Je bent toch niet zo schietie als ik had verwacht.
0: Ken je het toch?
2: Meisje, je laat me schrikken als je lacht.
0: Het was DJ Madman. Ja, we zongen dit allemaal luidkeels mee, hè, in de jaren 90. Nou, je hoort hem zometeen, die remake dan. Maar eerst op 732, de zangeres die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert. Hallo, 50 jaar, ongelooflijk. Met een nummer dat werd geschreven door duo Erik van Tijn en Jochem Fluisma. Ja, die hebben nogal wat hits op hun naam staan, hè. En deze dus ook, van

0: feestje.
1: Nou, dat hadden ze anno 2026 toch leuk opgelost, hè? Want die versie van DJ Madman, die kon echt niet.
2: Dit is de lijst met de 750 beste Nederlandstalige liedjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, en het mooie is, je hoort dit dus nog de hele week. Vrijdag bij René hoor je pas de nummer 1 voorbij komen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan zo op deze maandag. Maar tof dat je erbij bent. En het komend half uur zie ik alleen maar toppers staan hoor. Marco Borsato, Miss Montreal, André Hazes en deze van Bonnie Sinclair.
3: Morgen wordt alles anders.
1: Oh ja. Ja, ja.
3: Alles beter en alles nieuw.
1: Zo helemaal.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Loco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
13: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
16: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Buitenlandse studenten leveren ons land per saldo geld op, zegt het Centraal Planbureau. Het vorige kabinet wilde de instroom beperken, maar nu blijkt dat het juist voordelig is, want na hun studie blijven ze vaak hier en gaan dan belasting betalen. Een vast energiecontract is in een half jaar veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer, meldt nu.nl. Dat komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. En het dodental door de overstromingsramp in de Himalaya nadert de 1000. Maar het kan nog veel verder oplopen, want duizenden mensen worden vermist. Ook enkele Nederlanders en Belgen. En dan het weer van Weer Online. Buien, vanochtend vooral in het westen en noorden, vanmiddag in het hele land. Vanwege onweer geldt code geel. Soms is er ook wat zon en het wordt gemiddeld 19 graden.
5: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Er was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Dus knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een ongeluk. Nee, door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht. 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur.
5: 200% puur Holland.
12: Radio Noordzee.
5: De Radio Noordzee. Top 750. 750.

0: Het was Bonnie Sinclair. Origineel komt dit liedje uit Duitsland en is het van Roger Whittaker.
1: Morgen, wird alles anders.
0: Dat is heel anders. Dit.
1: Alles besser und alles noch.
0: Het was wel de tijd dat het met Bonnie even wat minder ging, begin jaren 90. Hè. Ze had het erg zwaar. Haar huwelijk met Albert Hol liep op de klippen na 12 jaar. Het was ook de periode waarin de druk van het artiestenleven en de relatieproblemen haar alcoholgebruik versterkte. Het zijn de 750 beste Hollandse hits volgens jou. Dit is de Noordzee Top 750. Met zometeen een echte zomerhit van André Hazes. Maar eerst op 728, Miss Montreal.

Beeld van zomer, maar wel een lekker liedje, hè? André Hazes hoorde je op 727 met zomer. Zometeen een classic uit 1966. Eerst Marco Borsato. Dit is

0: Noordzee.
1: Top 750.
2: Radio Noordzee.
0: 725.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zeker juffrouw Janssens.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
10: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Radio Noordzee.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Internationale studenten kosten ons land geld, maar ze leveren vaak nog meer op. De politiek wilde de instroom lang beperken vanwege kostenposten als sociale zekerheid en zorg. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de studenten steeds vaker blijven, hier aan het werk gaan en dan dus ook belasting betalen. Een vast energiecontract is veel duurder geworden. Je betaalt nu €50 per maand meer dan in februari, meldt nu.nl. Het komt vooral door de gasprijs, die is sterk gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar ook stroom is duurder. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de overstromingsramp in de Himalaya. Maar het kunnen er nog vele malen meer worden, want duizenden mensen worden vermist, ook buitenlanders. Verder zitten er mensen vast op onbereikbare plekken, bijvoorbeeld werknemers van waterkrachtcentrales in de bergen. En countrylegende Dolly Parton is begraven. Vrijdag was de uitvaart in Nashville. Ze is bijgezet in het graf van haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Bij het graf liggen intussen gastenboeken voor fans. Hun is gevraagd geen bloemen mee te nemen, maar iets te geven aan een van Dolly's goede doelen. Er vallen buien met kans op onweer, eerst vooral in het noorden en westen en later overal. Omdat de buien stevig kunnen zijn, geldt code geel. Het wordt zo'n 19 graden en aan zee waait het stevig. En dat was het ANP-nieuws.
16: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Nogal wat aan de hand vanochtend. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem, bijvoorbeeld 13 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is wel weer vrij. De A27 Almere richting Gorkum is ook weer vrij bij knooppunt Lunetten. 10 kilometer file nog vanaf Hilversum, een kwartier vertraging. Een half uur op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De A67 Venlo richting Eindhoven is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen bij Geldrop. Er staat richting Eindhoven 8 kilometer file vanaf afrit Zomeren. En verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht, via de A73 en de A2.
16: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: echte vrienden Jan en Gerard.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Die natuurlijk in het echte leven echte vrienden zijn. Maar daarnaast ook collega's, want ze zitten allebei in de toppers natuurlijk. Hey, goedemorgen. De Noordzee Top 750. De hele week de beste Hollandse hits in deze lijst. Zometeen hoor je een Nederlandstalige bewerking van een vrolijk Braziliaans liedje dat de zangeres, die je zometeen hoort, opnam in de vroege jaren 80. En dat paste wel een beetje bij haar groeiende belangstelling voor internationale muziekstijlen. Ze is zelfs dit jaar vertrokken uit Nederland. Nou, maar ook Martin Moreiro komt eraan zometeen. Eerst Peter Koelewijn, die op nostalgische en humoristische wijze bezingt hoe een vader beseft dat hij ouder wordt en het fysiek verlies van zijn jonge zoon.

0: Geen garantie, dit blijft de hele dag in je hoofd zitten.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Maar ja, Lenny Koer hoorde je. Ze heeft haar laatste optreden in Nederland gedaan. Hè. Na 60 jaar is er een einde gekomen aan haar muzikale carrière. En is ze vertrokken naar Israël, omdat ze zich niet langer veilig voelt in Nederland. Dat is ook wat, hè? Hey. Heb je het trouwens al gedaan? Heb je de Noordzee-app al op je telefoon staan? Hij is beschikbaar voor Android en iOS. Gratis te downloaden. Ga voor alle informatie daarover naar radionoordzee.nl. Onze website. Nou, daar kun je met twee kliks staat hij op je telefoon. Super makkelijk. En leuk natuurlijk, als je op je werk bent, kun je stiekem nog even meeluisteren. Als je even naar het toilet gaat of zo. Een top 750 zonder Koos Albert. Dat kan natuurlijk niet. Gelukkig hoor je hem zo meteen op 718. Na Nick zonder Simon, maar met Thomas. Sterker nu dan ooit.

0: Noordzee.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm-hmm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Nu naar Aldi voor de nu

0: of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie Chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar, voordeelmarkt!
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en de leiders van VVD en CDA proberen het op de valreep nog eens te worden over de begroting. Die moet vandaag klaar zijn om nog op tijd te zijn voor Prinsjesdag. Gisteren hebben ze tot diep in de nacht vergaderd en ze gaan nu weer verder. Na het omslaan van een veerboot bij het noorden van Cyprus worden nog bijna 20 mensen vermist. Duikers zijn naar ze op zoek. Het dodental door de ramp staat voorlopig op 8. De bemanning van de boot is opgepakt. En Zuid-Korea stuurt een team naar Nepal om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die worden vermist na de overstromingsramp. Ze werkten bij een stuwdam in de bergen. In totaal zijn er duizenden vermisten, ook een paar Nederlanders. En dan het weer van Weer Online. In het hele land vallen buien. Omdat het ook stevig kan onweren, geldt code geel. Soms is er ook wat zon en het wordt gemiddeld 19 graden.
7: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
9: Ongelukken veroorzaken nog wel wat vertraging. De rest van de dagelijks files die verdwijnen nu langzaamaan. Op de A27 van Breda naar Utrecht door een ongeluk 4 kilometer file bij Lexmond. De weg is wel weer vrij. Van Almere naar Gorkum staat een file door een ongeluk tussen Hilversum en Knopend Lunetten. Daar is de weg ook weer vrij. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file. De opruimwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude is de weg bij de Corbulo-tunnel dicht door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44, N14 en de A4. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg dicht bij Gelderop 2 kilometer file door een ongeluk met 5 auto's. Omrijden via Venlo en Roermond via de A73, A2 en 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld door een kapotte auto 25.

0: Suzanne en Freek.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: En halverwege, nou, halverwege de lijst zijn we nog lang niet. Nee, dat duurt nog wel even. Tot en met komende vrijdag hoor je al die Hollandse hits voorbij komen in de Radio Noordzee Top 750. En René die draait vrijdagmiddag de nummer 1 hier op Radio Noordzee natuurlijk. Waar je zo meteen Chris Cross Amsterdam hoort, want ja, ook die staan in de lijst. Eerst toch ja, een soort van comeback hit voor Rob de Nijs. Samen met Jan Klaassen, de trompetter, was hij in de jaren 70 weer helemaal terug. Nadat hij na die hitjes in de jaren 60 een beetje in de vergetenheid was geraakt. Op maandagochtend is dit even lekker meezingen. Met dag, zuster Ursula.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: Was je wel weer een beetje vergeten, deze van Bluff en Raccoon. Glas hoorde je.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Ja, wat is dat te gek, hè? De hele week draaien we allemaal van dit soort Hollandse hits. Van die Oja-liedjes. Maar ook de grote hits komen natuurlijk voorbij. Vanochtend om 7 uur ben ik begonnen de lijst met Uit mijn bol van André Hazes. Ja, we hebben al heel veel artiesten gehad, hè? Hollenboer bijvoorbeeld. Jeroen van der Boom, Frans Bauer. Nou ja, zo gaat het natuurlijk de hele dag door in de Noordzee Top 750. Goed dat je hem aan hebt staan. Je weet het, we klinken het best via onze vernieuwde app. Alles daarover vind je op radionoordzee.nl. En Marleen, die zet de lijst zometeen na 10 natuurlijk door. Ze gaat door met nummer 711. En heeft muziek van onder andere Klaas.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. De Noordzee Top 750 gaat zometeen verder. Maar eerst nieuwe muziek op Noordzee.
1: Werd wat?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
8: Wat een geld!
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar?
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
16: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
1: Hé, wat doe jij nou?
0: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zitten sinds een uur weer bij elkaar om te kijken of ze tot een akkoord kunnen komen over de begroting. Gisteren lukte dat, ondanks uren praten, niet. Maar de druk groeit, want vanavond laat moet het klaar zijn. Struikelblok is de koers om steun te krijgen vanuit de oppositie. De kapitein van de veerboot die verging bij Cyprus heeft het zinkende schip verlaten, zeggen passagiers. Ook zeggen ze dat de deuren aan boord op slot zaten. De verhalen worden meegenomen in het onderzoek. De bemanning is gearresteerd. 8 mensen zijn verdronken en er zijn ook nog vermisten. In Nepal worden nog duizenden mensen vermist na de overstromingsramp, ook veel buitenlanders. Zuid-Korea stuurt een eigen team om te zoeken naar een groep Zuid-Koreanen die werkte bij een stuwdam in de bergen. Het dodental ligt nu boven de 900, maar dat kan nog veel verder oplopen. En het avontuur van tennister Venus Williams op de US Open is alweer voorbij. Ze werd in de eerste ronde verslagen. Williams maakte vorig jaar haar entree in het proftennis, maar dat gaat niet erg goed. Ook Novak Djokovic is in de eerste ronde verslagen. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saoubala. Radio Noordzee. 711.

0: Noordzee. 750.
1: Ja hoor, een hele goedemorgen. Wat fijn dat je erbij bent. Het is een bijzondere maandag 31 augustus. En dat is natuurlijk niet alleen maar bijzonder omdat het de laatste maandag is van de maand. Maar het is uiteraard ook de start van de Radio Noordzee Top 750. Deze hele week hoor je hier de 750 mooiste, gezelligste, beste, lekkerste Nederlandstalige songs. Echt een mooie lijst, kan niet anders zeggen. Vanmorgen zijn we begonnen bij nummer 750. En we gaan natuurlijk zo langzamerhand richting de nummer 1. En die hoor je op een vrijdag. We begonnen dit uur met 711, Cloud, Laila. En 710, die hoorde je natuurlijk net. Justine Pelmelaar, blijf zoals je bent. Die hoge noot zat er lekker op. Want zij heeft natuurlijk meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. En daar hebben we er dit uur alleen al 3 van. Dit was een liedje uit 1989. En dat brengt ons op nummer 709. Die ga je nu horen. Ons Moederzee nog.
2: Beste vrienden.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Presentatrice Hila Noorzai gaat vandaag weer aan het werk na de geboorte van haar zoontje in mei.

0: 100.000 mensen. En een spannende dag voor prinses Ariaan, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Zij begint vandaag aan een van de moeilijkste studies van Nederland, de Bachelor Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek in Delft. Ariaan treedt hiermee in de voetsporen van haar overleden oom prins Friso, die dezelfde studie volgde.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee. Top 750. 707.

Nummer 707, Twares Werbisto. Dit nummer hebben we ooit nog eens een keertje in de 1 van Marleen gehad. En normaal gesproken op maandag heb ik natuurlijk een nieuwe Radio Noordzeester voor je. Maar je zult begrijpen met deze top 750 dat we die deze week even overstaan. Sterker nog, eigenlijk heb ik stiekem de Radio Noordzee-sterren even in de koelkast gezet. Ik heb namelijk een tijdmachine besteld. Die wordt binnenkort bezorgd. Daar ga ik je later alles over vertellen. Voor de volledigheid, in de administratie hoorde je op 708... De Dijk met Laaiend Vuur, die had je nog van het goed. Ja, en deze mogen natuurlijk ook niet ontbreken hier op Radio Noordzee. De Puma's en Snelle, op jou heb ik gewacht. We zijn ondertussen aanbeland bij nummer 706.

0: Noordzee.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
2: Coco.
3: Lulu.
2: Gek.
1: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
0: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krookie chips per zak maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: 200% puur Hollands.
17: Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee, top 750. 704.

0: Vandaag mee begonnen en vrijdag hoor je natuurlijk de nummer 1. Wat je net hoorde, ik hou van jou. Natuurlijk ook een prachtige inzending van Nederland voor het Eurovisie Songfestival. Maribel, die stond op 705. Ik denk eigenlijk dat ik dat wel een van de mooiste Nederlandstalige inzendingen op het Eurovisie Songfestival vind, hoor. 704 hoorde je ook. Gordon, het is zo weer voorbij. En natuurlijk Marco Schuitmaker, Donnie, Turfy Gang en Lassa op 703. Met Snelle Jelle. Marco Borsato, die staat ook vaak in de lijst, hoor. Hier hoor je hem samen met Treintje Oosterhuis op nummer
1: 702.
2: Je liep mijn wereld in. Hij was nog nooit zo mooi geweest. Een eindeloos begin.

De derde Songfestival-deelnemers in dit uur. Maar dit waren natuurlijk de winnaars. Teach-in met Dingedong. Zometeen S10 en Vrouwtje en Doe Maar. En dat allemaal na de nummer 700. Maan met leven. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen... helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Joehoe!
9: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
8: Mike!
9: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30. Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
10: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: 2000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuurlijk.
1: Alcantara bekleding. En,
3: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen was vannacht een explosie. De klap was volgens de regionale omroep zo hard dat een deel van de voorgevel loskwam en ruiten sprongen. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. 3 jaar terug was er ook een explosie bij het restaurant. Toen werd de eigenaar afgeperst. In Nepal zijn de massabegrafenissen begonnen na de overstromingsramp. Honderden lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar om de hygiëne kan het begraven niet langer wachten. Er worden DNA-monsters genomen om identificatie later alsnog mogelijk te maken. In Zuid-Korea is de leider van de Moon-secte veroordeeld tot 2 jaar cel voor omkoping. De leider is de vrouw van de overleden oprichter van de secte. Ze gaf de vrouw van ex-president Yoon dure cadeaus om zo gunstig beleid af te dwingen. De voormalige first lady kreeg zelf ook celstraf omdat ze de cadeaus aannam. En zangeres Olivia Rodrigo is erg blij met de opbrengst van haar festival in Californië, Daisy Chain Fields. Ze haalde 20 miljoen op voor hulp aan vrouwen en meisjes en zegt op Instagram: het was de grootste vreugde uit mijn carrière. Onder andere Chapel Roan trad op en zegt tegen Rodrigo: we hebben mensen zoals jij nodig. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Omdat die stevig kunnen uitpakken geldt code geel. Tijdens droge perioden breekt ook de zon door en het wordt 18 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu Marleen Saubala. Radio Noordzee. 698.
11: Word wakker rond een uur of 6. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Zo leuk dat deze er ook in staat in de Radio Noordzee Top 750 op 697 Connie van der Bos.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Een roosje, mijn roosje natuurlijk. Nou, Radio Noordzee, daar luister je naar. Marleen hier op deze maandag 31 augustus. De dag dat wij zijn begonnen hier op Radio Noordzee met de Top 750. Natuurlijk de leukste, gezelligste, mooiste Nederlandstalige platen. Ja, en daar zitten hits van nu bij, maar ook soms inderdaad wel van de 70er jaren, zoals Connie van der Bos, en misschien zelfs ook wel van de 60er jaren van de vorige eeuw. Geen link van Marleen, maar die ga je niet missen hoor, want het zijn zulke lekkere liedjes. Wat hoorde je net nog voorbij komen? 698, Guus Meeuwis, Gers Pardoel, Nergens zonder jou. En dan nu twee van mijn favoriete Nederlandstalige zangeressen, samen nog wel, waarvan er eentje ook mee heeft gedaan aan het Eurovisie Songfestival. Het lijkt wel een beetje een rode draad in deze uren. Op nummer 696 zijn dit S10 en Vrouwtje met Nooit meer spijt.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Met zijn rol in de hitserie Ted Lasso gaat de Nederlandse acteur Matteo van der Grijn nu ook internationaal. Maar de acteur ziet een echte doorbraak in het buitenland voorlopig niet zitten, vertelt hij aan Shownieuws. Matteo zegt dat zijn gezin op nummer 1 staat. Een Italiaanse rol ziet hij trouwens wel zitten. Hij groeide daar namelijk op en spreekt vloeiend Italiaans. Mooie complimenten voor Frank van Leeuwen. Hij wordt in de wandelgangen al voorzichtig de nieuwe Jeroen Pauw genoemd. De presentator is blij met de complimenten na zijn optredens in Goedenavond Nederland. Maar vindt die vergelijking wel wat veel eer. Dat zijn grote schoenen om te vullen, zei hij in de Oranje Zondag. Toch hebben de twee alvast iets gemeen. Frank draagt naar eigen zeggen in zijn vrije tijd ook wel eens een sjaaltje. En een spannende dag voor prinses Ariaan, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Zij begint vandaag aan een van de moeilijkste studies van Nederland, de Bachelor Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek in Delft. Ariaan treedt hiermee in de voetsporen van haar overleden oom prins Friso, die dezelfde studie volgde.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee. Top 750. 694.

694. Pak maar mijn hand van Nick en Simon. En dat natuurlijk is de plek waar zij op staan in de Radio Noordzee Top 750. Want daar luister je naar. Gezellig dat je erbij bent. Hier op Radio Noordzee draaien we deze hele week de 750 mooiste, beste, lekkerste platen. Die jij hebt samengesteld overigens. Maar complimenten daarvoor. Het is een lekker lijstje geworden. Wat heb je net nog meer gehoord? Even kijken. Ja, 695. Dat was het nummer van Normaal Mama Woris met Pils. En het is natuurlijk superleuk dat het dialect inmiddels op de lijst van cultureel immaterieel erfgoed staat. Een aantal fans van Normaal heeft daarvoor gestreden en dat is dus gelukt. We zijn bij 693 aanbeland. Dit is De Wind van Cadans.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Anders schrijf je mis. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
8: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op Essent.

0: essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Nummer 690, Arie Paschier met Kleine Vogel. En die titel die komt je waarschijnlijk bekend voor. Dat kan kloppen, want Senna heeft er natuurlijk een grote hit mee gehad. Hebben we ook regelmatig gedraaid hier op Radio Noordzee. Nog steeds trouwens hoor. En leuk dat deze dan uit 1995 in de top 750 is beland. Ook een goede bekende van Radio Noordzee is de band Is Ook Schitterend. En die staan op nummer
1: 689.

0: Gezellig Willy is dit van de BB Band. En die staan op 688.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Inderdaad, in de top 750. En normaal gesproken hebben we natuurlijk tussen 12 en 1 een lunchprogramma met een zanger, een zangeres of soms ook wel eens een hele band of een groep die het lunchprogramma voor je presenteert. Zijn of haar favoriete Nederlandstalige muziek meeneemt en natuurlijk de bijbehorende leuke verhalen. Maar deze week zul je het bij mij moeten doen, want het is een bijzondere week natuurlijk met onze Radio Noordzee top 750. Dus ik eet gewoon eens gezellig met je mee. Zo meteen. Dat brengt ons bij nummer 687. En dat is Emma Heesters met het mooie Meisje uit de Klas.

0: 686.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
7: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
6: Mafkees.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride. Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Lulu.
13: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuurlen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
20: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
21: Nu hou, hè? Dus niet straks.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
23: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
24: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen. Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alarmcentrale Eurocross heeft de afgelopen zomervakantie ruim 10% meer hulpvragen gekregen dan vorig jaar. De meeste gingen over hondsdolheidsbesmettingen en kwamen van mensen die in Indonesië en Thailand verbleven. Verder trokken veel mensen aan de bel die op reis te maken kregen met natuurgeweld, zoals bosbranden. Premier Jette en zijn coalitiegenoten hebben weer een deadline gemist voor de begroting. Die zou nu worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar later vandaag. Er wordt nog altijd overlegd over de aanpassingen die nodig zijn om steun van de oppositie te krijgen. De begroting moet vandaag naar de Raad van State om alles op tijd klaar te hebben voor Prinsjesdag. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. Het beweegbare deel moet dringend op de schop omdat er scheurtjes in zitten. Fietsers en bromfietsers kunnen de brug gewoon blijven gebruiken, net als hulpdiensten. Over een paar jaar wordt de Zeelandbrug helemaal opnieuw geasfalteerd. En een week na haar overlijden heeft Dolly Parton weer een hoge positie te pakken in de Amerikaanse Billboard albumlijst. Een verzamelaar met haar grootste hits staat nu op 5. Ook bij ons doen de platen van Dolly Parton het goed. Ze staat met 2 albums in de albumtop 100. Het is wisselvallig met verspreid over het land regen- en onweersbuien. Die kunnen stevig zijn, daarom geldt code geel. Soms breekt ook de zon door en het is gemiddeld een graad of 19. En dat was het ANP Nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee

0: Noordzee.
1: Ja, daar zijn we mee bezig. Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent bij Radio Noordzee. Je luistert naar Marleen. Inderdaad, ook tussen 12 en 1. Hé, hey, dat ruimt. En we doen dus niet vandaag, en deze hele week trouwens niet, met de artiesten of een zanger of een zangeres die het lunchprogramma gaat presenteren. Nee, we zijn natuurlijk druk bezig met die top 750. Vandaar dat ik nog eventjes ook deze hele week bij je blijf tussen 12 en 1. En zo tellen we samen dus af van 750 naar die nummer 1. Hè. Aanstaande vrijdag ga je die horen. In dit uur de nummers 685 tot en met 673. Dus we gaan hard. Acta en dan ben ik, hoorde je net, met het schoolplein op 684. En daarvoor blijft bij mij van John West en Lange Frans 685. Ja, deze, daar is ook veel op gestemd. Sowieso op deze artiest komt veel voor. Dit is Amor, Amor, Amor van André Hazes op nummer 683.

Orkest hoorde je hier op Radio Noordzee. Op nummer 682. René Proverdam. Ja, die komt ook vaker voor in deze lijst. De top 750 met mooiste Nederlandstalige muziek. Nou, doe maar gewoon, hè. 681.

0: €9,95 op vitepro.nl.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Joehoe!
4: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
5: Mike!
4: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30 op 6.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Wie was je aan de beurt?
14: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
13: Hit it.
15: Voor die 2

0: brandend zand van Anneke Greunlo.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: Ook in de top 750. Leuk dat zij daar ook in staat met haar grootste hit Brandend Zand. De Frank Boeijengroep mocht natuurlijk ook niet ontbreken in deze verzameling van de mooiste Nederlandstalige nummers. En de afdeling Volendam is ook ruimschoots vertegenwoordigd hoor. Op nummers 676 is dit Jan Smit met Boom Boom Bailando.

0: langzaam gaan wij richting de 0, richting de 1. Vrijdag 675 hoorde je hier Circus Custers met Monica. En moet je eerlijk zeggen dat het is nu bijna 1 uur. En ik ben wel een beetje uitgeteld. Dat kun je misschien wel voorstellen. Gelukkig wordt het tellen zo meteen van mij overgenomen. Dus blijf lekker bij Radio Noordzee voor deze top 750. Zometeen Tim Immers met Liever dan Lief. Maar eerst 674, Jorieke Sterke, Wette Boeren.
1: Radio Noordzee, top 750.

0: toch?
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. De Noordzee Top 750 gaat zometeen verder. Maar eerst nieuwe muziek op Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een

0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zitten muurvast met een overleg over de begroting, zeggen ingewijden. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. Ook omdat vicepremier Jessel-Gus tussendoor weg moet. Struikelblok zijn de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De Milieudienst Rijnmond heeft vanmorgen tientallen klachten gekregen over een gaslucht. Die kwamen uit de Hoek van Holland, maar ook uit Den Haag en Naaldwijk, meldt de regionale omroep. De geur bleek te komen van olie aan boord van een schip in de Haagse petroleumhaven. De lading is overgepompt. In het bos tussen Dronten en Kampen wordt opnieuw gezocht naar sporen van een man die al 2 jaar wordt vermist, Mark Jaskulski. Hij vertrok destijds van huis in Dronten, maar alleen zijn fiets werd teruggevonden, meldde media. Bij een zoektocht eerder deze maand werden botresten gevonden, maar die bleken van iemand anders te zijn. En in dierentuin Avifauna in Alphen aan de Rijn is ook de laatste ontsnapte mara teruggevonden. 2 andere mara's werden gisteravond al teruggevonden. Zij liepen buiten het park rond. Avifauna bedankt iedereen die heeft helpen zoeken. Mara's zijn knaagdieren die lijken op een grote haas. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 672.

0: Het origineel is in het Engels. Van de Kings of Leon.
1: Radio Noordzee. 750.
0: Ja, maar wij zijn uiteraard 200% puur Hollands hier bij Radio Noordzee. En daarom hoorde je de Nederlandstalige versie Lawine Boys. Seks met die kale, genoteerd op 671 in de Radio Noordzee top 750. Wat fijn dat je erbij bent. Tot en met vrijdag hoor je het allerbeste, het allermooiste van Nederlandstalige bodem in de Radio Noordzee top 750. Meelezen met de lijst kan op radionoordzee.nl. Weet je wat er allemaal eraan zit te komen? Onder andere de dijk zo meteen. Alexander Curly ga ik ook draaien met Hollanders, ken je die nog? En over die kale gesproken trouwens, de allerleukste kale van Nederland, die is komende middag vanaf 4 uur weer terug hier bij Radio Noordzee. Met de middagshow, het hele team weer compleet, dus ook Jonathan erbij, Menno en Kobus, René Verkerk en de Radio Noordzee middagshow. Vanmiddag vanaf 4 uur weer hier te horen bij Radio Noordzee. Dat wordt lachen. En over lachen gesproken, Guus Meeuwis houdt ook van lachen. Je hoort hem nu samen met Van Gant. Dit is Ik Wil Met Je Lachen, genoteerd op 670. Wanneer zul jij...

0: De Dijk. Op 668.
1: Top 750.
0: Je hoorde, ik kan het niet alleen. En goed nieuws voor fans van De Dijk. Want ze zijn een aantal jaar geleden gestopt. Hè, dat weet je misschien nog wel. Afscheidsoptredens gegeven in de Ziggo Dome. En Paradiso onder andere. Dus ze zijn niet meer live te bewonderen. Maar goed nieuws, want Huub van der Lubbe, de zanger, gaat begin komend jaar op tournee met een orkest door Nederland. En gaat dan onder andere ook liedjes van De Dijk zingen. Kortom, grijp je kans als je groot fan bent. En De Dijk gaan we sowieso nog veel horen in de Radio Noordzee Top 750. Want ze staan er maar liefst 12 keer in. En we hebben ze pas 2 keer gehoord. Kortom, blijf erbij voor meer muzikaal geweld van De Dijk. Zometeen Bluff. En dit is Wolter Kroes.

0: heel voordelig.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Fomar,
2: werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krookie chips per zak maar €1,39.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit

0: profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

Natuurlijk, ik zou zelfs willen zeggen, uiteraard staat ook Marco Borsato in de Radio Noordzee Top 750. Je hoorde hem op 664 met Het Water bij Radio Noordzee. En ja, het water is de afgelopen dagen in flinke getalen naar beneden gekomen. En een hele droge periode. De vakanties zitten er ook officieel op. Per vandaag moet iedereen weer aan de gang. Maar de 3J's maakten onlangs nog een liedje over hun vakantieliefde.

0: Freek tot André Hazes. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: 662.

0: vrolijker met The Short.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Je hoorde Come On, Sava op 662 in de Radio Noordzee, top 750. Dat is het leuke uit die lijst, hè. We gaan van links naar rechts, van oud naar nieuw. Zometeen good old Henk Wijngaard, met wie het gelukkig weer wat beter gaat na zijn hartoperatie. We schrokken toch wel even toen we dat hoorden van Henk Wijngaard. Maar volgens zijn management is Henk gelukkig aan de beterende hand. Ik moet nog wat jaren mee, ga je zometeen horen in de Radio Noordzee, top 750. En dan nu, ja, toch wel de superster van dit moment. Onlangs bracht ze haar nieuwe album uit. En ook daarmee belandde zij op de eerste plek van de album Top 100. Net als met haar eerste album. Ja, ongelofelijke koningin. Ik heb het over Roxy Dekker. Je hoort nu Casual op 601.

0: Radio Noordzee.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
12: Pas je eindelijk het perfect.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Coco. De Lulu.
7: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Nu bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers op je brood. Even sparren.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 50.000. Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man die terecht stond voor een plan om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Er was TBS geëist, maar de rechtbank vindt hem niet gevaarlijk. Hij is wel verward, maar dat is op zich niet strafbaar. De man dacht dat hij een geheime relatie had met Amalia of met Alexia. Dat maakte voor hem niet uit, zei hij. Het is heel spannend bij het begrotingsoverleg, zegt een ingewijde. Premier Jette en zijn coalitiegenoten zijn het nog steeds niet eens over de aanpassingen om steun van de oppositie te krijgen. De begroting zou vanmiddag worden besproken door het hele kabinet, maar dat is uitgesteld naar vanavond. In Zwitserland is een verdachte opgepakt na de fatale schietpartij zaterdagnacht op een dance-event in de stad Aarau. Een vrouw van 22 kwam om, 5 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt nog waarom er werd geschoten en gaat er intussen van uit dat er maar 1 dader was. En 3 vakantieparken van Peter Gillis zijn te koop gezet door een schuldeiser. Hij leende Gillis miljoenen, maar die zou zijn betaalverplichtingen niet zijn nagekomen. Het hypotheekrecht op de parken was het onderpand bij die lening. Gillis bekijkt nu hoe hij de gedwongen verkoop nog kan voorkomen. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
16: Radio Noordzee.
14: 659.

0: eerste van 4 noteringen voor Volumia.
1: Dit is de lijst met de 750 beste Nederlandstalige liedjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
0: Yes, je hoorde Het is over, genoteerd op 658 in de Radio Noordzee top 750. En goed nieuws trouwens voor fans van Volumia, want Xander de Boeijsonnier heeft aangekondigd dat er een comeback gaat komen van Volumia. Gaat gebeuren in het komende jaar, onder andere met nieuwe muziek. Ja, dat belooft wat voor de lijst van komend jaar. Tot op heden vinden we Volumia dus 4 keer genoteerd. En het leuke is, dit was de eerste keer pas, hè? Dus die andere 3 ga je nog horen in de Radio Noordzee top 750. Fijn dat je erbij bent. Door met de lijst brengt ons zometeen Van Dikhout. En nu, ja, de man die elk festival, elk theater en elke poppodia plat speelt momenteel. Yves Berendsen. Je hoort hem nu met Droom Jij Over Mij. Vannacht genoteerd op 657. Nu bij Noordzee. Ik zie

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Verdrietig nieuws voor Miljuschka Wietsenhausen. Haar vaste visagiste Bettina Jager is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Op Instagram deelt Miljuschka een reeks foto's van hen samen. De twee leerden elkaar in 2017 kennen en werden al snel goede vriendinnen. We hebben samen zoveel meegemaakt, qua werk, maar ook privé, schrijft ze. Ze noemt Bettina haar steun en toeverlaat en sluit haar eerbetoon af met de woorden: lieve Bettina is heen gegaan. En echte Gooise moeder Kimberly Bosman heeft er een nieuwe baan bij. Sinds haar relatiebreuk werkt ze 1 dag per week in een parfumerie in Blaricum. En dat doet ze naast haar eigen beauty school in Laren. Kimberly vertelt dat ze het werk leuk vindt, maar dat de extra inkomsten ook welkom zijn nu ze er alleen voor staat met haar zoontje Morris. Eerder maakte ze bekend dat haar relatie na 9 jaar was stukgelopen. Met zijn rol in de hitserie Ted Lasso gaat de Nederlandse acteur Matteo van der Grijn nu ook internationaal. Maar de acteur ziet een echte doorbraak in het buitenland voorlopig niet zitten, vertelt hij aan Shownieuws. Matteo zegt dat zijn gezin op nummer 1 staat. Een Italiaanse rol ziet hij trouwens wel zitten. Hij groeide daar namelijk op en spreekt vloeiend Italiaans.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee, top 750. Radio Noordzee. 655.

0: hoogste van 4 noteringen voor Stef Eckel. Je hoorde die Griekse melodie.
1: Top 750.
0: Genoteerd op 655 in de Radio Noordzee Top 750. En deze Stef Eckel was onlangs nog te gast hier bij de Radio Noordzee Middagshow. En hij vertelde toen dat hij onlangs ook is begonnen met het ondersteunen van andere artiesten dan zichzelf bij zijn eigen platenlabel. Ja, hij probeert toch een beetje het stokje door te geven. Maar er komt ook wel nieuwe muziek van Stef Eckel zelf aan, gelukkig. En dan hopen we voor Stef uiteraard dat hij komend jaar genoteerd staat in de Radio Noordzee Top 750. Voor nu hebben we hem dus nog 3 keer te goed met Liever te dik in de kist als hoogste op 34. Maar gelukkig, daar zijn we nog niet. Het is pas maandag, we hebben nog heel veel moois te gaan. Met onder andere de Shonies zometeen. Even doen alsof het weekend is. Dans je de hele nacht met mij, ga je horen. Naar Canyon, dit is Als ik maar bij jou ben op 654.

0: Noordzee.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Joehoe! De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
10: Mike!
9: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit.

0: weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: 200% puur Holland. Radio Noordzee. 652.
8: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden...

Radio Noordzee. Top 750. Radio Noordzee. 651. Ja.

0: De eerste van 6 noteringen voor Nielson. Je hoorde Diamant op 651.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Yes, we zijn begonnen. Dit is hem, de lijst met het allermooiste uit de Nederlandstalige muziekgeschiedenis. De Radio Noordzee, top 750. Nog tot en met vrijdag ga je die horen en meelezen om te kijken wat er allemaal nog voor moois aankomt, kan op radionoordzee.nl. En de man die behoorlijk heeft bijgedragen aan de Radio Noordzee top 750 is Henk Westbroek. Natuurlijk onder zijn eigen naam, hè, met zelfs je naam is mooi. Hij heeft ooit een liedje voor René Vroeger gemaakt, hè, iets met een eigen huis. Maar we kennen hem uiteraard vooral van Het Goede Doel, hè, met wie hij onder andere dus voor René Vroeger dat liedje maakte. En ja, het ding is een beetje, je weet dat misschien wel, Henk en Henk, Henk Temming, Henk Westbroek, daar zijn niet meer de allerbeste vrienden, om het maar even zacht uit te drukken. Gelukkig doet Henk Westbroek heel veel andere leuke dingen. Zo had hij afgelopen jaar onder andere een theatershow met tv-kok Pierre Wint. Ik hoor je denken, een theatershow met een kok? Ja. Het was zeg maar Pierre die ging koken en Henk die ging zingen. En Henk vertelde daar zelf nogal kleurrijk over in de Radio Noordzee middagshow een tijdje terug.
2: Ik ken Pierre Wint al heel lang. Wij zijn al 30 jaar vrienden. En hij zei, nou, laat eens een keer wat samen doen. Ik zei, nou, er zijn heel veel goede liedjes over muziek. Die spelen we ook. En we halen ook veel grapjes. Zo zing ik zelfs bijvoorbeeld, zelfs je banaan is mooi. En dat is een variatie op een bekend liedje. En daarna gaat Pierre dan Wint dan gelijk iets met bananen doen.
0: Maar ja, het klinkt hartstikke lekker, als ik heel eerlijk ben. Inmiddels is de show wel over. Hitspot met worst heet die show. Ja, laten we hopen dat het een doorslaand succes was. Want ik zie mezelf al zitten, hoor, op vrijdagavond in het theater. Ja, lekker koken en zingen. Nou, prima. We kennen Henk uiteraard vooral van Het Goede Doel. En je hoort er nu hier genoeg.

0: 80, Willy en Willeke Alberti, Radio Noordzee. Je hoorde niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Top 750.
0: Genoteerd op 648. En ik zei het eerder vanmiddag al, we gaan van links naar rechts muzikaal gezien. Nu namelijk tijd voor de band die twee keer genoteerd staat in de lijst. Waarvan onder andere één keer in de top 3 met deze. Groot succes uiteraard voor Sven Versteeg, maar hij deed het samen met deze mannen, Likke Pep. Nou, die top 3 die hebben we nog lang niet in zicht. De tent moet op zijn kop, staat nu genoteerd op 6.

0: Radio Noordzee.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
14: Nu hou hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die 2.

0: 18 plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is een ja van Jumbo.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Oud-politicus Elko Brinkman is overleden. Hij was 78 jaar. Brinkman was in de jaren 90 even partijleider van het CDA en werd later ook minister van Volksgezondheid. Daarna was hij voor het CDA nog fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Brinkman was kort ziek en overleed in het ziekenhuis in Leiden. Het is niet bekend wat hij had. Een verwarde man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren krijgt niet de TBS die was geëist. De rechter vindt dat hij een obsessie had voor het koningshuis, vooral voor Alexia en Amalia, maar dat is niet strafbaar. Hij bleek ook schizofreen en wil daarvoor behandeld worden, maar de rechter kan dat niet verplichten. De opgepakte bemanning van de veerboot die gisteren zonk bij Cyprus is voor de rechter verschenen. Ze worden verdacht van nalatigheid. Ook de directeur van de veerdienst moest langs de rechter. De boot was onderweg van Cyprus naar Turkije toen het kapseisde. Zeker 8 mensen kwamen om het leven, maar nog niet iedereen is gevonden. En Omroep Ongehoord Nederland heeft een programma van internet gehaald nadat daar veel ophef over was ontstaan. In het programma Let's Twist Again werd een toespraak van Hitler besproken en werd onder meer gezegd dat hij sommige dingen heel goed zei. Die opmerking leidde tot boze reacties van Kamerleden. De zwaarste buien trekken naar het oosten en daarachter komt de zon wat vaker tevoorschijn. De wind neemt af en het is een graad of 20. Morgen meest droog met maximaal 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Piano op 645.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Je hoorde als je haar maar goed zit. Ja, misschien heb je wel een bad hair day vandaag. En zit je er sowieso een beetje moeilijk in, omdat het maandag is, het weekend voorbij. En je denkt, waar is dat weekend? Nou, mocht het zo zijn, pak lekker een bak koffie. Druk op extra sterk bij de automaat. En draai de radio lekker wat harder, want je zit er middenin. De Radio Noordzee, top 750. Het allermooiste ooit gemaakt op Nederlandstalig vlak. Hoor je deze week bij Noordzee. Met zometeen onder andere Miss Montreal. Alles vergeven komt er ook aan. En speciaal voor iedereen die net terug is van een zomervakantie in Zuid-Frankrijk. Ik kom eraan. Route du Soleil hoor je zometeen ook van Dries Roelvink. Mag ik je eerst voorstellen aan wat mij betreft misschien wel het allermooiste liedje uit de lijst. Ik vind dit sowieso een geweldige band. Afgelopen jaar zaten ze 40 jaar in het vak. Maar wat mij betreft gaan ze nog 140.000 jaar door. Misschien muzikaal gezien wel de allerbeste band van Nederland, volgens mij. Ja, is toch een beetje vreemd. Ik ben een Brabander die dat zegt over een Limburgse band. Maar och, wat zijn deze mannen goed. Robin Hazen, het allermooiste dat ze ooit maakten, hoor je nu op 644. Auto, vlieg.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabriella Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. DJ Armin van Buuren is met zijn album Piano genomineerd voor de publieksprijs van Edison Klassiek 2026. Dat deelt hij op Instagram. Armin bracht Piano eind vorig jaar uit. En op het album is de DJ, die vooral bekend is van zijn elektronische muziek, uitsluitend achter de piano te horen. Verdrietig nieuws voor Miljuska Wietsenhausen. Haar vaste visagiste Martina Jager is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Op Instagram deelt Miljuska een reeks foto's van hen samen. De twee leerden elkaar in 2017 kennen en werden al snel goede vriendinnen. We hebben samen zoveel meegemaakt, qua werk, maar ook privé, schrijft ze. Ze noemt Martina haar steun en toeverlaat en sluit haar eerbetoon af met de woorden: lieve Martina is heen gegaan. En echte Gooise moeder Kimberly Bosman heeft er een nieuwe baan bij. Sinds haar relatiebreuk werkt ze 1 dag per week in een parfumerie in Blaricum. En dat doet ze naast haar eigen beauty salon in Laren. Kimberly vertelt dat ze het werk leuk vindt, maar dat de extra inkomsten ook welkom zijn, nu ze er alleen voor staat met haar zoontje Morris. Eerder maakte ze bekend dat haar relatie na 9 jaar was stuk gelopen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. De Radio Noordzee Top 750. Radio Noordzee 642.

0: is Montreal.
1: Top 750.
0: Je hoorde alles vergeven op 642 in de Radio Noordzee top 750. Zometeen Boudewijn de Groot. Hij bezingt Tante Julia. En nu de band die verantwoordelijk is voor een heel elftal aan noteringen in die top 750. En dat is niet zo gek ook, want kun je het je nog herinneren? Eind jaren 70, begin jaren 80, de Doe Maar Mania. Ja, ongelooflijk, hebben we daarna nooit meer zo meegemaakt. Maar de liedjes hebben wel de tand destijds overleefd. Je hoort nu Nachtzuster op 641.

0: Radio Noordzee.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
11: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
10: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Joehoe! De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
14: Mike!
13: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
19: Hé, wat doe jij nou?
18: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
20: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo.
0: 200% puur Hollands. 639.

Chris Mewis in de Radio Noordzee Top 750. Met een liedje dat eigenlijk van de Belgische Kreuners is. Amai. Ja, allebei met de zachte G. Wat dat betreft verandert er weinig. Wij waarderen uiteraard die uitvoering van Guus Meeuwis het meeste. Je hoorde Ik Wil Je, genoteerd op 638. Zijn derde notering in de lijst. En we hebben er nog heel veel te gaan. Onder andere Verliefd Zijn komt er nog aan. Ik Tel Tot Drie. Kortom, alle reden om lekker bij Radio Noordzee te blijven. Dit is de Top 750 met Agda en de Munnik zometeen. En dit is Senna, nu op 600.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
0: 636.

0: Dit najaar staan ze weer in de Ziggo Dome.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: En ik durf zomaar te wedden dat deze wel voorbij gaat komen dan. Agda en de Munnik, je hoorde Vondelpark vannacht op 636 in de Radio Noordzee. Top 750. Zometeen na 4 uur gaat de lijst verder met het hele team van de middagshow weer helemaal compleet hier bij Noordzee. René Verkerk is erbij samen met Jonathan en Kobus. En natuurlijk ook de raadsels met Benno. Zometeen gewoon na 4. Heel veel plezier met de mannen. Ik draai nog Benny Nijman voor je zometeen. En dit is Juffrouw Toos. Het 1-2-trio nu. Genoteerd op 635. Mooie avond.

0: Noordzee.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Nog 309.000.
10: Oké, elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow.
17: Kost je maar 3 minuten.
15: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smin. Boost yourself.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: 18 plus, speel bewust.
24: Ja? Echt serieus?
25: 7, 7, 7, 7, 7.
24: Oh, wat een geld!
25: 50.000, godverdikke me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
28: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
27: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer had tijdens de coronapandemie kritischer moeten zijn op het kabinet, zegt oud-SGP-kamerlid Kees van der Staaij bij de enquêtecommissie. In het begin kreeg het kabinet volgens hem terecht alle ruimte, maar daarna had de Kamer kritischer moeten zijn op de gevolgen. Toen daar een team voor was opgericht, was de crisis al voorbij. CDA-leider Henry Bontebal noemt de overleden Elko Brinkman een loyale man die zich veerkrachtig inzette voor het land. Brinkman overleed vandaag in het ziekenhuis. Hij was 78 jaar. In de jaren 80 was hij minister van Volksgezondheid en later een tijdje CDA-partijleider. Premier Jetten noemt hem een man van duidelijke standpunten. Na de overstromingen in Nepal wordt nu via satellietbeelden duidelijk hoeveel schade de vloedgolf heeft aangericht. Meer dan 2500 gebouwen zijn verwoest. In een plaats vlakbij de Chinese grens is meer dan 80% van de gebouwen weggevaagd. Er worden nog duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En Marius Borg Heuby mag naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Hij zit thuis met een enkelband en mag het landgoed eigenlijk niet verlaten. Maar voor een uitvaart in de familie wordt een uitzondering gemaakt. Die is volgende week woensdag. Borg Heuby werd veroordeeld voor verkrachting en mishandeling. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Flitsmeister meldt 18 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch voor de Martinus Nijhoffbrug. Daar is je vertraging 11 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg 20 minuten. En de laatste die vind je op de A50 Os Apeldoorn voor Waterberg. Daar is je vertraging 20 minuten.
2: Hey, we zijn er weer.
1: We zijn er weer in vol ornaat.
2: We hebben dit gemist met z'n allen.
1: Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
2: Ik kom eens ook weer terug.
1: Ja. Ook gemist.
2: Heb je ons gemist, Menno? Of
3: ja. Ja, heel erg.
2: Was ongezellig, of niet?
3: Ja, was wel stil.
2: Ja, was stil, ja.
3: Stil, ja. Ja.
2: En het mooie is, we vallen meteen met onze neus in de boter.
0: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: dat is een klassiekertje, hè? René de Haan. het is zo ongelooflijk flauw. En we hadden ons voorgenomen na de vakantie, we gaan het iets serieuzer insteken.
1: Mislukt.
0: Dat hebben we exact 7 minuten volgehouden, ben ik bang.
2: Top 750.
0: René de Haan en Fuile Huigelaar staan op 632 in de lijst. Al ruim 10 jaar niet meer onder ons. Ze werd maar 61 jaar. Ze haalde in 2004 nog een keertje het nieuws omdat ze beledigd was dat ze niet mocht zingen bij het uitvaartsconcert van André Hazes.
3: Oh ja?
0: Ja, dat vond ze niet heel tof of zo.
3: Oh, omdat
0: ze riep natuurlijk altijd, ik ben de vrouwelijke André Hazes.
1: Oh, ja.
0: En toen werd ze op dat concert niet uitgenodigd en dat vond ze niet heel tof of zo. Maar Kobus, jij hebt ook een keer een fitie gehad. Hè, met,
4: ja, dat was in 1988 werkte ik in Tormolinos in de discotheek en s'avonds zou zij optreden en smiddags ging ik altijd altijd even een soundcheck met die artiesten. En zij zat 's middags in de tuin met allemaal van die penose gasten om erheen.
0: Ja.
4: Dus ik zeg, kom, gaan we even soundchecken. Maar dat hoefde allemaal niet volgens haar.
0: Oh, dat was
4: professional, hè? Dus s'avonds ging het helemaal mis op het podium. En werd ze laaiend op mij. En ik probeerde het rustig te krijgen. Ja. Ik zeg, maar René, luister nu even. Nee, dit is me nog nooit gebeurd. En op een gegeven moment werd het zo zat. Ik zeg, moet je luisteren, René. Ik kom vanmiddag in die tuin langs. Zit je daar met je dikke reet? Zit je, ik hoef niet te soundchecken. Nou, toen vloog ze me echt naar mijn strot.
0: We hebben je nooit boos gezien.
3: Nee, dus, hoe ziet dat eruit?
4: Ja, dat was ook heel lang geleden. Hè,
0: dus was je even boos op René de Haan?
4: Ik was boos op René de Haan.
0: Maar nu zij al 10 jaar niet meer onder ons is, heb je misschien toch wel enige spijt?
4: Nee, tuurlijk. Ik heb er wel spijt van.
1: Hoe noemden ze jou eigenlijk?
4: Wat?
1: Fuile Huigelaar?
0: Fuile Huigelaar.
2: Radio Noordzee. Top 750.
0: Nou jongens, fijn om weer terug te zijn. Inderdaad, na een week of 4-5 afwezigheid. Kobus, je hebt het goed gehad natuurlijk. We hebben elkaar voor het laatst gezien. Toen stond je op het punt om naar Thailand af te reizen.
4: Ben ik geweest.
0: En was leuk.
4: Was heel erg leuk.
0: Ja, dat begrijp ik.
4: Cultuur gesnoven. En van alles en nog wat. Verliefd geworden ook.
3: Oh ja?
4: Bleek alleen een omgebouwde te zijn.
0: Nee,
3: dat is toch altijd lastig.
0: Dat is toch altijd even een dingetje.
4: Ja, dus, maar ik ga weer terug. Volgend jaar ga ik weer.
0: Ja,
4: absoluut.
0: Je schoonmoeder wordt 13. Menno ook lekker weg geweest. Minky, we hebben elkaar nog gezien in Noord-Italië. En
4: zeker.
0: Gewoon lekker terug. Nou, we hebben er ongelooflijk veel zin in om ons de komende maanden weer in te zetten. Voor de volle 100, voor de volle 200%.
3: Voor het vaderland, hè?
0: Zo is het. Hey, en daar zit hij.
3: Ja.
0: Onze legendarische sfeermaker, waar iedereen het over had tijdens de vakantie. Onze eigen Chief Happiness Officer. Maakt van elke saaie maandag weer een klein feestje. The one and only... Menno!
2: Het raadsel van...
0: Menno, fijn dat je er weer bent, jongen.
1: Dank je
3: wel. Ik heb jouw lach wel gemist, Menno, de afgelopen weken.
0: Ja. We hebben wel af en toe wat gelachen natuurlijk tijdens onze vakantie.
3: Ja, maar je mist dan toch die ene laag.
0: Die bulderlag mis je op een gegeven moment. Ik denk, na een week of 2-3 denk je, nou laat de vakantie maar af zijn.
1: Ja.
0: Nu hebben we de lach van Menno wel weer een keer nodig.
1: De namen trilden niet meer mee.
0: Nee. Dus dan moet jij de komende maanden weer gaan veranderen, Menno.
1: Ja.
0: Hey, over vakanties gesproken. Een Nederlandse reisorganisatie biedt volgend jaar zomer een speciale vakantiereis aan voor dikke mensen. Dus de tour operator heeft dan enkele tientallen kamers afgehuurd in een hotel in Mexico, onder andere. Hotel is ontworpen voor stevig gebouwde toeristen. Zo hebben de deuren en bedden een groter formaat. Zijn de zonnebedden rond het zwembad extra stevig. En het arrangement is dan weer niet duurder dan een gewone vakantie. Dus dat is wel weer toch wel mooi.
3: Ja. En qua vliegtuigen dan ook gewoon bredere stoelen?
0: Ja, ik denk het. Ja, gewoon inderdaad. Bredere stoelen. Dus
3: daar
0: kan wel rekening mee gaan. Menno, wanneer weet je eigenlijk dat je iets te stevig bent? Wanneer weet je dat? Wanneer weet je dat? Nou ja, ik kom in aanmerking voor deze reis. Wanneer weet je dat?
1: Als je niet meer door de deur heen kan?
0: Nee, ik denk het niet. Nee.
1: Als je niet meer in je panty past?
3: Nee. Ik weet niet.
0: Nee. Als je voor een groepsreis moet betalen terwijl je alleen bent.
1: Oh.
0: Over panties gesproken.
1: Ja.
0: Wat hebben koningin Maxima, Romy Montero en Leontien Borsato gemeen met elkaar?
1: Ze dragen allemaal een panty?
0: Ja, sowieso. Het zijn de best geklede vrouwen van Nederland.
3: Oh,
0: dat zijn zij.
3: Okay. Ja, en Romy is ook de knapste vrouw van Nederland geweest, hè?
0: Mooie mevrouw.
3: Mooie dame.
0: Ja, je hebt nog wel eens met haar.
3: Nou, ze stuurt wel eens een filmpje, hoor. Gewoon van een grappig filmpje dan, hè?
0: Dat begrijp ik ook wel. Menno, weet jij waarom er geen panties zijn die lucht doorlaten?
1: Waarom geen panties zijn?
0: Die lucht doorlaten?
3: Ik wist niet dat het niet zo was.
0: Heb je enig idee waarom dat is?
1: En dan scheurt hij uit. Ik denk, kun je alles weer zien?
0: Nee.
1: Geen lucht doorlaat.
0: Nee, geen lucht.
1: Dan kun je benen niet meer aan.
0: Nee, ja, zit wel in de buurt, maar het is niet precies wat we zoeken.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Menno? Dan kunnen je benen niet ademen? Nee. Ik weet het niet.
0: Omdat je pumps steeds uitvliegen als je een scheet laat.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is er niet?

0: in de lijst in één keer, hè?
1: Slikken.
0: Dat komt bij Bluff vandaan en liefst uit Londen op 630.
2: Top 750.
0: En daarvoor Gordon en ik bel je zomaar even op. Nou, dat is misschien op zich nog wel een geinig idee om dat te doen.
1: Ja.
0: Tenminste, als het lukt natuurlijk. Dat is altijd weer de vraag of
1: druk,
0: we verbinding kunnen krijgen.
3: Ja, hallo.
0: Dus dit is wel altijd het tijdstip dat jij even gewoon willekeurig iemand opbelt, natuurlijk.
4: Ja, dat hebben we vandaag ook gedaan, natuurlijk.
0: En kijk eens wie we daar hebben, dames en heren. Gordon!
3: Hey,
0: goedemiddag.
3: Hello, sorry, ik ben net wakker.
0: Ja, ik hoor het, ja.
3: Nee. Hey, ik heb wel slecht nieuws voor jullie.
0: Oh.
3: Want heel misschien komt er nieuwe muziek aan.
0: Oh.
3: Ja,
0: maar wij zijn er wel blij om, toch?
3: Ja, nee, dat is leuk. Misschien een leuke Gordon-plaat. Meer kan ik niet zeggen, maar het wordt heel leuk.
0: Nou, doen we tot die tijd even met al die anderen. Ook in de lijst, ik bel je zomaar even op. Het 1994 ten tijde dat je...
3: Ja, jongens, jezus. Ja, toen kon je nog met paard en wagen.
0: Het was een beetje ten tijde dat je met het Metropoolorkest in de lijst stond, denk ik. Toen. Dat was toen.
3: Dat was dat jaar. 1994 was het allereerste project op HD-TV. Later het DVD.
0: En ja, iedereen denkt dat ik nu een slechte grap maak, maar dit is pure waarheid. Het was ook het eerste nationale breedbeeldproject in Nederland.
3: Ja, dat is serieus. Echt zo. Oh. Ja, daarom hadden we ook Sugar Lee Hooper uitgenodigd.
4: Maar Gordon, ik bel je zomaar even op. Was zo'n goede plaat dat er 630 andere platen voor nodig waren om jou van de eerste plek af te houden.
3: Dat is een hele goeie.
0: Wat goed. Hey, tof dat we even konden bellen. En als je nieuwe muziek hebt, dan kom je maar even binnen stiefelen.
3: Ja. Hey, en bedank even al jullie 10 luisteraars.
0: Ah, het zijn er wel mooi 35.

0: Noordzee.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi,
3: je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Het is even over 4:30. Vannacht wordt het droger. Morgen valt vooral in het noorden nog een buitje. Verder komt de zon geregeld tevoorschijn. En wordt het tussen 19 en 21 graden.
15: Radio Noordzee. Verkeer.
16: 36 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 22 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 18 minuten. En de laatste die vind je op de A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. En daar is je vertraging 20 minuten.
14: Nou, het hele spul is gewoon weer compleet. Het is een heugelijke maandag.
15: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
14: Met onze eigen Kobus.
17: Bij de inzameling voor Nepal door het Rode Kruis is al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Giro 6868 is sinds donderdag open. Het geld is onder meer bedoeld voor eten en schoon drinkwater. 3 mannen zijn veroordeeld omdat ze betrokken waren bij de rellen op het Malieveld bijna een jaar geleden. 2 kregen 3 maanden celstraf, nummer 3 kreeg een taakstraf. En de tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductieweek van een hogeschool in Breda hadden het norovirus. Omroep Brabant komt daarmee. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Ik had het kunnen weten.
18: Ja, dan komt het echt met een noodgang met 6 bar komt het eruit, hè?
19: Ja, is dat
18: met
19: zo?
18: Ja, dat schijnt verschrikkelijk te zijn.
14: Er hangt sowieso wat in de lucht, hè? Er zijn heel veel mensen zijn op dit moment thuis met of een griepje of inderdaad een buikdingetje. Er hangt iets in de lucht. Ik weet niet wat het
18: ja,
14: is.
18: Ja, de volgende epidemie komt eraan.
14: Zou dat, denk je?
18: Nee, joh.
17: Ja, zou je denken.
14: Moeten we met mondkapjes horen, denk je?
18: Zou voor veel mensen goed zijn, denk ik.
14: Ja, sommigen zouden ervan opknappen.
18: Ja.
14: Sommigen wel, ja. Kobus, wat wil jou nog meer op deze mooie maandag?
17: Nou, misschien een leuke dag voor een felicitatie aan het adres van de Philips Sportvereniging.
14: Oh,
17: PSV. Want die zijn vandaag 113 jaar geworden.
14: Oh, kijk, nou, dat is een respectabele leeftijd.
17: Ja, en nu we het toch over voetbal hebben, mocht je nog op zoek zijn naar een leuke, goede linksbuiten of een spits, dan moet je vandaag nog even toeslaan. Want in het voetbal is het vandaag natuurlijk weer deadline day.
14: Ja, maar niet overal, toch?
1: Bij Nederland houdt hij woensdagavond 1 minuut voor 12 op.
17: Dus, Oké.
1: Ja, het is een beetje gek, want ze zeggen toch dat de 31ste gewoon 12 uur klaar.
18: Ja.
1: Maar in Frankrijk is het dit morgen, in Spanje weer overmorgen. In Nederland is het woensdagavond.
18: Trek dat gelijk als voetbalbond.
17: Oké, wat raar. Ja, goed. Dan nog even voetbal. Virgil van Dijk, die heeft een interview gegeven aan de Times. Het gaat niet zo goed, hè, met de club. Ze hebben 2 keer gelijk gespeeld inmiddels met Liverpool.
1: Ja.
17: En daar werd hem natuurlijk gevraagd of hij nog beschikbaar is voor het Nederlands elftal. Hij heeft gezegd dat hij deze dagen een gesprek gaat voeren met Xavi.
1: Ja,
17: Xavi Hernandez. Je weet hoe je het uitspreekt, hè, Xavi? Zal ik het even laten horen? Ja, werd hem gevraagd.
19: Ja. What is the correct pronunciation of your first and last name?
20: Xavi Hernandez.
19: Xavi
20: like chocolate.
19: Oh. Yes, okay, thank you
17: Xavi like chocolate.
18: Xavi Hernandez.
1: Xavi like chocolate.
17: Xavi like chocolate.
1: Ja.
18: Hernandez.
17: Hernandez, inderdaad. Maar goed, Virgil van Dijk dus. De eind van deze week, begin volgende week, moet daar meer duidelijk over zijn. Hij heeft gezegd dat hij niet meer met een WK mee zal spelen met Oranje.
1: Nee.
17: Maar de Europa, of hoe noem je het, EK in 2028 zit nog wel in de pen.
1: Dat zou in principe
17: nog kunnen.
1: Maar is goede speler. Natuurlijk een van de beste
18: aanvoerder ook, toch?
17: Aanvoerder van Nederland zelf
1: wel kunnen. Maar hoezo wil jij nog een linksbuiten kopen misschien? Kopen ze dan dat je...
17: Ik heb geen geld meer naar Thailand.
1: Maar wel mensenkennis, hè?
17: Ja.
1: Dat wel, ja.
18: Dat heb je wel, ja.

Het is de dijk in de lijst op 626. En laat het vanavond maar gebeuren. Zo, alle vakanties zitten er weer op. Maandag, de laatste dag in augustus. Het gewone leventje gaat weer een beetje beginnen. En hoe mooi is dat dan om het leven te vieren met de 750 beste Nederlandstalige hits ooit gemaakt. Die heb je nu in de lijst, de top 750.

0: Tino Martin en wij heesters Crisscross Amsterdam. Loop niet weg in de Radio Noordzee top 750 op 624. En daarvoor André Hazes inderdaad en het rode licht op 625. We hebben zometeen in het volgende uur onder andere... hoor je dan Maxine en Franklin Brown met de eerste keer.
1: Leuk,
0: maar het is ook wel even leuk om misschien contact te maken met Maxine. Dat ze nog even één keer haar songfestivalavontuur met ons deelt. Dat ze zoveel jaar na dato dat ze er nog een keer over komt praten of zo.
1: Vind ik wel.
0: Zullen we dat even proberen uit te zetten?
2: Leuk idee.
0: Ja, is leuk idee.
2: Ja, leuk idee.
0: Wij zitten de eerste dag na de vakantie vol leuke ideeën.
1: Nou ja.
0: Eigenlijk moet ik zeggen. Nou, dan gaan we zo meteen wel even fixen. En natuurlijk nog een heleboel hits te gaan in die lange lijst die...

0: Radio Noordzee.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
4: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
8: Sportlife.
9: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die 2

0: 18+. Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Pak een podium.
6: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram 1+1 gratis. En Hak ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
11: Te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor noodhulp in Nepal. Donderdag werd daarvoor Giro 6868 geopend. Het geld is nu vooral voor eten en schoon drinkwater in het rampgebied. Later wil het Rode Kruis ook helpen met mobiele ziekenhuizen en de bouw van nieuwe huizen. Meer dan 6000 huizen zijn verwoest. Opnieuw zijn er een paar mensen veroordeeld die bijna een jaar geleden betrokken waren bij de rellen op het Malieveld in Den Haag. Een protest tegen het asielbeleid liep toen helemaal uit de hand. Er zijn nu 3 mannen veroordeeld. 2 kregen 3 maanden cel voor onder meer het vernielen van een politieauto. Nummer 3 kreeg een taakstraf. De tientallen studenten die vorige week ziek werden tijdens een introductiekamp van een hogeschool in Breda waren besmet met het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt buikgriep. Hoe het virus zich onder de studenten heeft verspreid weet de GGD niet. Dat kan via voedsel of direct contact zijn gebeurd. En Oostenrijk heeft de warmste zomer gehad sinds het wordt bijgehouden. 2 keer werd het warmer dan 40 graden met als hoogste temperatuur 41,2. Behalve de hitte was ook de droogte een probleem in Oostenrijk. In bijna 170 jaar viel er nog nooit zo weinig regen. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee. Verkeer.
13: 45 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen. Nog steeds een vertraging door een ongeval dat eerder is gebeurd. Je vertraging is nu 29 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 21 minuten. En de laatste die vind je op de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. En daar is je vertraging 20 minuten. Radio
11: Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee top 7. 250. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk. Radio Noordzee. 622.

0: Ach jongens, ja, dat zijn van die klassiekers, hè. Onvergetelijk, Rob de Nijs bij Radio Noordzee.
1: Dit is De Lijst met de 750 beste Nederlandstalige liedjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
0: En ik wil je zo graag op 621. 12 keer staat hij in de lijst. Dus ja, dat betekent dat we hem nog een paar keer consumeren deze week.
2: En terecht, ja.
0: En terecht. Zijn grootste hit.
2: De hoogste noteerde komen we op 19 tegen. Welke denken jullie dat het is?
0: Nou ja, ik hoop voor jou Malle Babbe, want dat gaat ook over een prostituee. Maar dat zal wel niet natuurlijk.
2: Ik denk Bangerhart.
0: Ja, Bangerhart.
2: Bangerhart denken jullie?
0: Ja, denk
2: nee, het is een plaat die eigenlijk niet meer kan anno 2026.
0: Dan Klaassen de Trompetter.
2: Want er zit een stukje tekst in. Ik was 16 en jij was 28.
3: Oh, het werd zomer.
0: Het werd zomer. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, prachtig. Ja, het mooie dingen gemaakt, hè.
2: Ja.
0: Het mooie. En terecht ook dat hij zo vaak in de lijst staat. Zometeen over tracks die je niet zo vaak meer hoort. Patricia Pai, Je bent niet hip.
3: Oh, dat is een leuke track.
0: Dat is toch ook goed, hè?
3: Hoor je die nou nog?
0: Nou ja, nergens.
3: Hier?
0: Ja, misschien met een reden. Maar hij staat in ieder geval wel in de lijst. En een klassieker van Peter Schaap. Adem, mijn adem.
2: Oh, ja.
0: En we bellen zometeen even met Maxine. Want zij heeft natuurlijk die gigagrote hit gehad destijds met Franklin Brown. Gaat ze nog even terugblikken op dat songfestival van destijds. Nog even wat anders, Kobus. Ben jij wel eens gevraagd door iemand om even 2 miljard over te maken, of niet?
2: Nee, dat is lang geleden dat
0: dat gebeurd is. Lang geleden dat dat gebeurd
2: is. Ook niet in Thailand?
0: Nee, ook niet.
2: Ook niet in Thailand.
0: Want 2 miljard, dan houden we onze mond.
2: Nee,
0: dat is allemaal niet gebeurd.
2: Nee.
0: Ja, Oekraïne vraagt natuurlijk Nederland per direct om 2 miljard euro over te maken. Omdat ze de burgers moeten beschermen, hè, zeggen ze.
2: Ja, nou dat hoeven wij niet.
0: Nee, dat hoeven wij niet te doen. Mits Oekraïne belooft om je in ieder geval om geen Friese asielzoekers binnen te halen. Of stikstofrechten daarvan te kopen. Dan kunnen we er nog eens over nadenken.
2: Ja hoor.
0: Maar hoe zou dat dan gaan dan? Weet je wel, krijgt dan iemand in Den Haag een tikkie of zo? Met omschrijving?
3: Moet je wel eerst even naar de ING bellen voor de daglimieten verhogen.
0: Moet je iets verhogen en dan stuur je een tikkie met bijvoorbeeld omschrijving vloeistof voor de ruitenwissers van de F-16's of zo. Zou dat het zijn of zoiets?
2: Ongelooflijk.
0: Nee, dat moet toch betaald worden?
2: Ja, het meest corrupte land van de wereld. Ja. Die wil nog even 2 miljard extra hebben.
3: Maar wij kunnen het prima missen hier. Want er is genoeg geld om de wegen in het noorden te onderhouden. De koopkracht gaat er volgend jaar weer op vooruit. Ze krijgen de begroting rond in Den Haag.
2: Benzine is makkelijk te betalen.
3: Benzine is makkelijk.
0: De ouderen hebben het niet slecht in het land. Weet je wel, er hoeft niet bezuinigd te worden op een advocaatje.
3: Zorg niet.
0: Nee, zeker niet. En de voedselbanken die zijn bijna gesloten allemaal.
3: Die zijn er niet meer.
0: Geen last meer van.
3: Nee hoor.
0: Dus wat dat betreft, open die knip en
3: overmaken.
0: Sodemieterij overmaken. Weer normaal betoeterd. Zometeen Barry Vest en Tim Schalks in de lijst. Ferry de Roze Flamingo. Na deze hele gevoelige tune in de Radio Noordzee top 750. Oh, dus ik zie jou opmerkelijk kijken van wat gebeurt er nu. Maar dit staat er ook gewoon in, hè, natuurlijk.
2: Mooie man.
0: Dankjewel, jij ook.

0: Had ik idee. Hopelijk. Oh ja, bekend geluidkomers Barry Vest en Tim Schalks.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: En Ferry, de roze flamingo. Ook heel veel feesttracks in de lijst deze week. Dit is daar dus één van. Met zometeen nog, later in de tour, Damien van Os. Ook Patricia Pai onderweg. Ja, en natuurlijk die klapper van Maxine en Franklin Brown. Die hebben heel wat losgemaakt in de tijd. Gingen ze notabene naar het Songfestival. En wij vonden het een leuk idee om vandaag even bij te praten. En volgens mij is het gelukt, want daar is ze in hoogstijger persoon.
2: Nee.
0: Maxine!
3: Ja, het is het hoor.
0: Ja, ja.
3: En helemaal, hallo.
0: Hallo, helemaal niks veranderd in al die jaren ook. Dat is ook mooi om te zien. Inderdaad.
3: Helemaal niks. Nee. Ja, alleen mijn stem.
0: Zeg, in 1996, ja, dat klinkt alsof het gisteren was, maar het is alweer enige tijd geleden, nam je dus samen met Franklin Brown namens Nederland deel aan het Eurovisie Songfestival. Wat was het 7e plek in Oslo? Wat herinner jij je nog uit die tijd?
3: Ja, dat het gewoon heel bijzonder was. En de voorbereidingen waren ook, dat vond ik eigenlijk het leukste. Dus de kleding en het Nationale Songfestival en zo. En alle tv-programma's. Want wij mochten toen voor het eerst het nummer uitbrengen voordat het Songfestival was. Dat mocht normaal niet. En nou ja, dus wij hadden al heel veel tv'tjes gedaan. En uiteindelijk als kerst op de taart mochten we dan nog naar Oslo. En daar was het echt wel een gekkenhuis, eerlijk gezegd. Maar wel heel bijzonder om mee te maken.
2: Hoe zijn jullie bij elkaar gebracht, Maxine?
3: Nou, dat kwam eigenlijk door de John de Mol senior. Die had ons bij elkaar gezet. Want ze hadden mij gevraagd van de platenmaatschappij, wil jij meedoen met het Songfestival? Dan zei ik, nee. Ik zeg, dan moet ik Nederlands zingen. Nee, daar heb ik geen zin in hoor. En toen zeiden ze naar de rand van, nou, ja, en samen met iemand als gelegenheidsduo. En toen zeiden ze samen met Franklin Brown. En ik denk, oh ja, dat vind ik goed. Ja. Dat doe ik wel.
0: Ja.
3: Want ik had hem bij de Soundmix Show gezien hoor. Dus vandaar dat ik dacht van, oh, een goede zanger.
2: Hij werd destijds ook wel de zingende politieagent genoemd, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja. Dus ik dacht, ja, nee, dat wil ik wel. En dus wij kenden elkaar helemaal niet persoonlijk. Dus dat was heel raar natuurlijk, als je dan met elkaar moet gaan zingen. En ja, je hebt elkaar nog nooit gezien ook. Dan,
0: ja, maar ja, het leverde uiteindelijk wel iets moois op in Oslo natuurlijk, hè?
3: Ja, dat zeker. En ik weet nog dat wij aan elkaar voorgesteld werden. En dat hij binnenkwam lopen en ik dacht van, wat is dit nou voor een gebouw? Ik denk van, wat... ja, ik denk, wie zet er nou toch zoiets naast mij neer? Nou, ik zag de humor er helemaal niet van in. maar naar de rand hebben we er toch iets grappigs van weten te maken.
0: Ja, maar het was wel een mooie verschijning toch in die tijd, Franklin?
3: Ja, zeker. Als je nog steeds wel, ziet hij er nog goed uit hoor, voor zijn leeftijd.
2: Ja, dat was natuurlijk heel lang. En jij bent natuurlijk wat kleiner. Dus,
4: ja, ik zie hier een oude persfoto van jullie, maar je komt inderdaad tot net onder zijn schouders.
3: Ja, ik ben iets kleiner.
0: Nee. Spreek je hem of zie je hem nog wel eens? Of niet? Helemaal niet.
3: Zeker. Ja. Wij spreken elkaar elke dag. Wij zijn echt beste vriendjes geworden. En we hebben vorige week nog samen opgetreden. Dus af en toe doen we dat ook nog.
0: Dat is misschien wel meer waard dan die 7e plek in Oslo. Nog één ding, Maxime. Hoe zenuwachtig was jij toen je daar moest optreden, die avond?
3: Nou, het gekke was, helemaal niet. Oh. Wij vonden het alleen maar leuk en wij hadden het nummer zo verschrikkelijk vaak gedaan, live, dat wij het zo goed kenden en heel veel gerepeteerd hadden, dat ik alleen maar dacht van, ja, dit kan niet fout gaan.
0: Je stond stevig in de schoenen, zeg maar.
3: Ja, lekker. Wij vonden het alleen maar leuk. Nou, dus zou ik dat niet meer hebben, denk ik, maar toen nog wel.
0: Nou, wij vinden het ook heel leuk dat hij nu, zeg maar, in de lijst staat op 618 covers. Wanneer was jouw eerste keer eigenlijk?
2: Dat was in 1618.
0: Maxime, dank dat je even aan de telefoon wil komen, ondanks het feit dat je vakantie viert. En dan gaan we nog een keer met de eerste keer in de lijst.
3: Dank je, heel graag gedaan in ieder geval.

0: Ervaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin.
8: Boost yourself.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Met

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken.

0: rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Radio Noordzee.
1: De regen verdwijnt vanavond uiteindelijk. Het klaart op, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen op best heel veel plaatsen de zon er gewoon weer gezellig bij. En dat wordt dan een graadje of 20.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: De vakanties in het hele land zijn weer voorbij. Je merkt het al op de weg. Er zijn 57 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Daar staat een auto met pech. Je vertraging een kwartier. De A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. Geen vrachtwagens, wel 20 minuten vertraging. En de laatste is de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg en daar is je vertraging 18 minuten.
1: De Radio Noordzee top 750 gaat over een paar tellen weer door.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Met Kobus.
3: De drie vermiste Nederlanders in Nepal zijn nog altijd niet gevonden. Er is wel begonnen met zoeken op de plekken waar ze waarschijnlijk waren toen ze werden verrast door de overstroming.
1: Oh. Vroege piepen, Kobus.
3: Ja, was een vroege piepen.
1: Was een slechte timing.
3: Het aantal tentenkampen waar daklozen zitten groeit snel. En niet alleen in de grote steden, dat heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. En dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden.
1: Oh ja, deze was mooi.
3: En dan in Maastricht, daar is de opening van het nieuwe studiejaar verstoord door pro-Palestina-demonstranten, dat meldt L1. Er werd met een megafoon geroepen en er werden folders uitgedeeld. Na een tijdje gingen ze zelf weg.
1: Oké, dat dank u wel. Maar...
2: Serieus? Ja. Tentenkampen in Nederland met daklozen. Ik ben een keer in Amerika geweest.
1: Oh.
2: In Washington.
1: Ja.
2: En daar zie je dus echt van die gigantische tentenkampen onder van die viaducten bij kruispunten.
1: Ja.
2: En knooppunten van snelwegen. Dan denk je, nou, dat zie je alleen daar. Maar in een land als Nederland, waar we tegenwoordig tentenkampen hebben met daklozen.
1: Ja, impotentenkampen ook.
2: Ja. Dat is toch bizar?
1: Maar je kunt niet meer iets leuks organiseren of er wordt wel weer een keer gedemonstreerd, lijkt wel, hè?
2: Nou, inderdaad, dan wil je gewoon het schooljaar gewoon leuk gaan beginnen.
1: Leuk,
2: en dan staat er weer iemand te leren.
1: Ja, je hebt er weer zin in, weet je wel. De vakanties zitten erop. Je gaat er lekker tegenaan. En dan, hartstikke idee, dan wordt de boel weer verstoord.
2: Bizar.
1: Ja, heel raar. Kobus, wat heb jij nog meer?
3: Nou, slecht nieuws. Nou ja, eigenlijk triest nieuws. Ja. Tanja Koen, zegt die namen jullie iets?
1: Actrice, of niet?
3: Nee, het was de eerste televisieomroepster van de NCRV.
1: Oh, ja, ja.
3: Die is vorige week maandag, als vandaag bekend geworden, maar vorige week maandag is ze overleden. Ze is 100 jaar geworden.
1: Oh, zo.
3: De uitvaart heeft inmiddels al in besloten kring plaatsgevonden.
1: Ja.
3: Even een korte samenvatting van Tanja. Ze begon haar carrière na de Tweede Wereldoorlog. Ze was radioomroepster bij de NCRV. En haar man, dat was Peter Koen, die was journalist bij de NCRV. En die belde haar 's morgens in 1946 op voor een invalbeurt op de radio, omdat de omroeper zich verslapen had.
1: Oh ja, dat heb je dan wel eens natuurlijk.
3: Nou ja, van de radio ging ze uiteindelijk naar televisie. In 1951 werd ze dan de eerste televisieomroepster van de NCRV. En maar daarmee een van de eerste 5 televisieomroepsters van Nederland.
1: Ja, de andere was Hans van Wilgenburg, denk ik. Tineke Verburg.
3: Nee, die zijn allemaal later.
1: Later.
3: Dat zijn allemaal later, ja. Ze was niet alleen omroepster, ze deed ook diverse televisieprogramma's. Waaronder het programma Wie wil er mijn marmotjes zien?
1: Dat zou nu ook niet meer kunnen, hè?
3: Ik heb zelfs de tune van dat programma. Moet je even horen?
1: Ja, even horen. Leuk. Ja, ja, kijk. Nou, dat is toch ook goed, hè, dit, hè? Ja.
3: Leuk, hè?
1: Ja, wie wil mijn marmotjes?
3: Wie wil mijn marmotjes?
1: Nou ja, niet in de huidige staat van denk ik.
3: In de jaren 80 was ze ook nog actief als panellid in Zo Vader, Zo Zoon. En ze heeft uiteindelijk tot 1986 gewerkt voor de NCRV.
1: Ze heeft in dit pand dan rondgelopen.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dat is natuurlijk het oude NCRV-gebouw.
3: En hier in dit hok waar wij zitten zaten de marmotjes.
1: Je ruikt ze nog ook.
3: Ja,
1: je ruikt de marmotten ook. Ja. Kom eens, wat heb je nog meer?
3: Nou, voor je niet genoeg?
1: Nou, eigenlijk wel, ja.

0: is ook mooi, hè? Nasty. En moment zonder jou.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Goeie plekken, hoor. Op 614 staat deze track. Daarvoor nog Patricia Pai. Je bent niet hip.
2: En ze komen weer terug op tv, hè?
0: De Addams Family.
2: De Addams Family, inderdaad. 2002, toen zaten ze nog in België. Toen was hij natuurlijk, of toen was ze natuurlijk ook nog samen met Adam Curry.
0: Ja.
2: Maar ze gaan nu een nieuw seizoen. Vanaf woensdag is dat op de tv. En daarin staat dochter Christina, die natuurlijk net
3: moeder is geworden,
2: centraal.
0: Ja.
2: En daar komen Patricia en Adam weer in terug als opa en oma.
0: Wat enig is
2: dat
0: toch?
2: Ja, leuk.
3: Ja. Oh, wat leuk.
0: Dus met losse beelden, denk ik. Ze zijn niet samen natuurlijk, Adam en Patricia.
2: Ja. Nou ja, misschien dat ze wel gewoon de handen in één hebben geslagen. Als wij zijn opa en oma, dat ze wel gewoon samen naar kleindochter.
0: Ze gaan nog wel leuk met elkaar om, denk jij?
2: Ja, ik weet het niet. Misschien, dat verandert natuurlijk bij veel mensen wel. Als je dan opa en oma wordt, dat je denkt dan toch, ja, misschien moeten we er samen.
0: Dat was wel leuk toen. Daar woonden ze in België volgens mij.
2: In een kasteel.
0: Echt in een kast van een huis.
2: Ja.
0: Met Tom Sebastian er nog bij. Met het lange haar. Die was er ook nog bij toen, inderdaad. Leuk hoor. Nou, we gaan het binnenkort meemaken. Hey, nog even wat anders. Het is buitengewoon gezellig druk in de Radio Noordzee app.
2: App, ja.
0: Joske zegt ook: ik ben ontzettend blij dat er nu een officiële app is die ik op mijn telefoon zet. Ik moest dat via allerlei omwegen doen tot voor kort. Maar nu is het veel makkelijker. Het is ook veel fijner om de playlist te bekijken. En ook betere kwaliteit qua luisteren. Dus ja, dat is fijn dat Joske in ieder geval gelukkig is. En velen met haar, denk ik.
2: En hij is gewoon voor iedereen te downloaden. Of je nou een Android hebt of een iPhone hebt, gewoon even in de Play of de App Store Radio Noordzee installeren die handel. En
0: wees welkom. De telefoon kopen.
3: Ik heb hem inderdaad ook op de telefoon. Ik moest even kijken hoe het werkte natuurlijk. Dus,
0: ja, wij zijn natuurlijk boomers.
3: Dat duurde wel even voordat ik hem op de telefoon had.
0: Ja, ik heb dat ook even gedaan. Ik eerst even gekeken of me dat geen geld kost.
2: Nee, is gratis, hè?
3: Dat is gratis.
0: Dan druk je twee keer aan de zijkant van de telefoon en ploep, dan heb je alles.
3: Okay. Everybody happy.

dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijf verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten pak. Want ik

Een hele erge goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Noordzee.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
12: Deze week is het de week tegen kanker.
13: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
14: Jij waarschijnlijk ook.
15: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
16: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
26: 18 plus, speel bewust.
27: Ja. Is echt serieus?
28: 7,7,7.
29: Oh,
27: wat een geld.
29: 50.000, potverdikke me.
26: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet gaat vanavond dan eindelijk praten over de begroting. De eerste ministers zijn gesignaleerd bij het ministerie van premier Jetten. Het is allemaal op het laatste nippertje, want vanavond moet de begroting bij de Raad van State liggen. Vandaag hebben de leiders van de coalitiepartijen nog gepraat over de laatste pijnpunten. In ons land zijn steeds meer tentenkampen te vinden waar daklozen zitten, heeft RTL uitgezocht. In 13 gemeenten zijn nu zulke kampjes. Dat is een verdubbeling vergeleken met 2 jaar geleden. Je vindt ze niet alleen in Groningen en Maastricht, maar ook in Horen en Barendrecht. Gemeenten weten soms niet dat er een tentenkamp is. In Nepal wordt nog steeds gezocht naar de 3 vermiste Nederlanders. Volgens de autoriteiten wordt er wel gezocht in de gebieden waar ze waren tijdens de overstroming. Het Rode Kruis is donderdag een inzameling gestart voor noodhulp in het getroffen gebied. Dat heeft al ruim 1,5 miljoen euro opgeleverd. En Argentinië moet het voortaan doen zonder Lionel Messi, want hij stopt als international. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Het is volgens Messi geen verlies voor het voetbal dat hij stopt, want er komen geweldige jonge spelers aan die het verdienen om op zijn plek te staan. De regen verdwijnt vanavond en het klaart op. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen kan er in het binnenland nog een bui vallen. Op andere plaatsen schijnt de zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: 22 stuks nog over. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. Een kwartier. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Nog steeds die auto met pech. Je vertraging 16 minuten. En de andere kant op ook voor Waterberg. 19 minuten vertraging nog.
1: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Oh, hoor eens even. Jim, en dapper en sterk in de lijst. Hij staat op 610.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: En daarvoor, dat is echt heel grappig, Arne Jansen en Julie.
2: Leuk.
0: Lang niet gehoord, hè?
2: Dat zijn twee Julies hebben we dan zeker in de lijst. We hebben Bert Hering met Julie. Ja, en deze Julie.
0: Julie, ja, jammer dat het augustus is eigenlijk.
2: Ja, we zijn net een week te laat.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel jammer, hè? Komt nog een mooie uur aan met Gerard Cox, onder andere Toontje Lager, Nick en Simon en de Dutch Boys.
2: Oeh.
3: Oh, ja?
0: Ja, ja, zeg het maar.
2: Gaan
0: ja.
2: we hem doen,
0: ja,
2: de Dutch Boys?
0: Ik ben Boerarm en ik kom uit Drenthe en ik hou van disco. Zeg, de meeste vakanties zitten er weer op. Het harde leven is begonnen.
2: Ja, ja.
0: Het was vanmorgen al wat drukker op de weg en ook in het openbaar vervoer. Ja, en ook het koninklijk paar moet na ruim anderhalve maand weer aan de bak. Ja, er komen ook meteen drukke tijden aan, hè, volgens mij.
2: Is dat zo?
0: Ja, koning Willem-Alexander trapt de week af op woensdag met een werkbezoek aan Eindhoven, waar hij het historisch Doe-museum Vonk dan officieel opent.
2: Leuk.
0: En dan de koningin. Maxima begint een dag later zeg maar haar eerste officiële werkbezoek van het nieuwe seizoen.
2: Ja.
0: En ook de kinderen zijn druk, hè, natuurlijk. Prinses Ariane. Zij is vandaag met een nieuwe uitdaging begonnen aan haar studie lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.
2: Dat is wel handig als pa Willem een keer in de nieuwe Airbus van de KLM een knopje afbreekt. Dan kan zij even helpen.
0: Kan ze parallel achteruit inparkeren met zo'n ding, denk je, of niet?
2: Zit er geen automatische parkeerfunctie op?
0: Ik weet het eigenlijk niet.
4: Maar geef wel de naam mee trouwens. Want Ariane, dat zijn de raketten van de ESA, van de Europese ruimtevaartorganisatie.
0: Oh, zo. Oh, echt?
4: Dat zijn de Ariane-raketten.
0: Oh. Ja, ja. Oh, dat is wel mooi trouwens.
4: Ja.
0: Ja. Hey, en ja, een Prinsjesdag valt natuurlijk dit jaar vroeger dan gebruikelijk.
2: Dat is de derde dinsdag van september, toch?
0: Ja, valt vroeg dit keer. Je zit even te rekenen, ja.
4: Oh ja, natuurlijk. Het is natuurlijk de derde dinsdag. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Ja, valt vroeg komen.
2: Ja, het
0: valt vroeg.
2: Ja, is de eerste dinsdag.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, 7 weken zijn ze vrij geweest. Die moeten misschien nog even een opfriscursus wuiven volgen de komende tijd. Want
2: ja, ja.
0: Ja, er wordt weer behoorlijk gewoven de komende...
2: De pols is een beetje stijf geworden in die 7 weken.
0: Het koninklijk paar voelt zich precies zoals de rest van Nederland na de vakantie. Behalve dan dat hun vakantiehuis in Griekenland groter is dan jouw hele woonwijk bij elkaar.

0: Op 608 in de Radio Noordzee top 750. Het zijn Suzanne en Freek. En onderweg naar later heb jij, komen ze jouw dorpsgenoten, het heugelijke nieuws al verteld, dat ze meermalen in de lijst staan.
1: Nee, ik kom ze bijna nooit tegen.
2: Nog steeds niet?
0: Nee, nog steeds niet. Nee. Moeten die mensen niet een boodschap doen of een keer naar een café?
1: Hebben jullie geen buurtfeest of zo, dat je met elkaar koffie gaat drinken aan een plastic staattafel?
3: Ik heb één keer Suzanne voorbij zien lopen bij het Spiegelhuis. Dat is het restaurant bij ons dorp. Met de kleine.
0: Sepp. Het kindje bedoel je? Het kleine kindje. Dus, maar verder zie je ze niet.
1: Voor de rest zie je ze niet.
0: Niet in de buurt, jongens. We moeten de grijze
1: kliko.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder.

0: NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: stuk? Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dit is de muziek.

0: Radio Noordzee.
1: Vannacht wordt het droger. Morgen valt vooral in het noorden nog een buitje. Verder komt de zon geregeld tevoorschijn en wordt het 19 tot 21 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Nou, daar kunnen we kort over zijn. Er is namelijk nog maar één vertraging. Die vind je op de N457. Die gaat van Waddinxveen naar Gouda. En voor Gouda is je vertraging een luttele 5 minuten.
1: Oh, werkt iedereen halve dagen of zo tegenwoordig?
2: Want... zijn de vakanties weer begonnen? Of
1: begonnen, zijn jullie weer omgekeerd, weer up, terug naar Lorette Mar en zo?
3: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Goedenavond.
4: Wat leuk dat jullie er weer zijn.
1: Ja, dankjewel. We vinden het ook fijn om de collega's van Hart van Nederland weer te zien. Natuurlijk.
4: Dat is lief, dat is lief.
1: Wij zaten net gewoon even gezellig met elkaar te praten, zoals je dat doet, hè, voordat we zeg maar ons dingetje moeten doen. En ik weet niet hoe we erop kwamen, maar toen begonnen we over leeftijden. En toen gingen we jouw leeftijd raden.
4: Ja, dat is altijd een gevaarlijk spelletje.
2: We zijn er goed vanaf gekomen.
1: Ja, nee, allemaal wel. Want ik dacht begin 30 inderdaad. Kom eens, wat dacht jij?
5: Ja, ik dacht half 30.
1: Half 35. Wat dacht jij?
2: 37.

0: Ja.
1: Want je bent veel en veel ouder.
0: Inderdaad.
1: En we zullen geen leeftijden
0: meer. 52, ja.
1: Nee,
0: maar het is lief. Dat is maar altijd leuk.
1: Ongelooflijk. Kun jij het geheim prijsgeven?
0: Ja, maar ik ben nu in de visagie geweest. Dus ik denk dat dat ook een beetje... Zochtens zie ik er ook iets anders uit.
1: Oké, dan lopen we een keer met je mee.
0: Okay.
1: Vanavond rond 22:30, dan is het weer tijd voor Hart van Nederland. De late editie. Wat kunnen we verwachten vanavond?
0: Zeker. Nou, om te beginnen iets dramatisch. Een Nederlandse vrouw is afgelopen weekend ernstig gewond geraakt. En dat ze was aangevallen door een roedel honden tijdens haar vakantie.
1: Oh, zo.
0: Het gebeurde in een bergachtig gebied in Azerbeidzjan. De vrouw was op wandeltocht en het gebeurde hoog in de bergen. Ze werd aangevallen toen ze daar dus gewoon wandelde. Er gebeurde verder, ze deed niks raars of zo. Ernstig gewond geraakt. Reddingswerkers die wisten haar te bereiken, want het was nog heel, heel moeilijk. Ze zat op 2000 meter hoogte. Met een helikopter is ze overgebracht naar een ziekenhuis. En daar heeft ze een spoedoperatie moeten ondergaan.
2: Waren dat dan wilde honden?
1: Dat moet wel, hè?
0: Een roedel wilde honden.
2: Ah.
1: Ja, dat is niet iemand die denkt, ik ga zo hoog even de hond uitlaten.
2: Nou, je weet niet, er wonen ook mensen.
1: Ja, natuurlijk wel, maar dat zijn vaak wilde honden inderdaad.
0: Maar wat een eng verhaal.
1: Ja. Dat zal je toch overkomen. Maar nou hopen dat dat een beetje knap afloopt voor deze mevrouw. Hè?
0: Inderdaad.
1: Ja?
0: Dan hebben we nog nieuws uit de kerk. De eerste vrouwelijke katholieke bisschop in Nederland is een feit.
1: Oh.
0: Ja, in sommige kerken zijn belangrijke functies nog altijd voorbehouden aan mannen.
1: Ja.
0: Maar deze kerk, de oud-katholieke kerk, die heeft zoiets van verleden tijd. We moeten wat meer vrouwen in de kerk hebben.
1: Ja, is wel iets voor te zeggen ook.
0: Zeker weten. Afgelopen zaterdag gebeurde het heel bijzonder in Haarlem. Het bisschop koos dus voor het eerst voor een vrouw.
1: Ja.
0: Het bisdom koos voor het eerst voor een vrouw als bisschop.
1: Ja, de kogel is door de kerk.
0: En Erna Pijnenburg, die is het geworden. En daarmee schrijft ze dus geschiedenis.
1: En jullie
2: zijn dan ook een bisschop. Hoe noem je een vrouwelijke bisschop dan?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Maar een directeur is toch ook gewoon een man en een vrouw? Ja, waarom niet gewoon bisschop?
1: Ja, dat was
0: een beetje ouderwets.
2: Oh, dat is niet meer.
1: Dat was vroeger.
2: Oh.
1: Ja, jij bent een boomer. Je zegt dat wij boomers zijn.
2: Hallo, ik kom uit het Hoge Noorden. We rijden nog met paard en wagen.
1: Ik ben zelf een boomer. Maar inderdaad, mooi. En jullie spreken haar vanavond natuurlijk eventjes.
0: Ja, zeker weten.
1: Leuk.
0: Hey, en films als Robocop en Iron Robot. Die moeten jullie ook wel gezien hebben.
1: Ja, wel vreselijke films.
0: Levensgrote Robot. Nee, ik vond ze ook niet heel erg goed. Maar die robot, als je die in het echt zou zien, dan zou ik wel een beetje schrikken.
1: Ja, natuurlijk. Nee, maar dat zijn niet dingen die je graag in een spiegel tegenkomt.
0: Nee, maar op de markt in Nijmegen liepen mensen vandaag dus wel dat soort robots tegen het lijf. Het zijn beveiligingsrobots. Ze zien er een beetje gek uit. Ze zijn net zo groot als mensen en supersterk. Maar die moeten dus dat soort taken in de toekomst gaan overnemen. En ze zijn dan best wel ver in die testfase.
1: Oké. Okay.
0: Dus daar een inkijkje. Hoe werkt het precies met die robots?
1: Allemaal zien als we vanavond om 22:30 naar je gaan kijken.
0: Tien over 22:30, zeker.
1: 22:50 om precies te zijn op SBS6. Voor nu, Nadia, dank je wel en heb een mooie avond.
0: Dank je.

0: Dat zijn Jans Hogeveen, Henk Dro en Cor Maatje. Destijds waren ze de Dutch Boys. En Boer Harms op 603 in de Radio Noordzee top 750. Ze traden in de beginperiode traden ze eigenlijk alleen maar op in etablissementen waar ze niet naar binnen mochten, omdat er een minimumleeftijd van 18 jaar gold. Toen dachten ze, weet je wat, als we nou een bandje beginnen, ja, we gaan een beetje zingen en zo, dan komen we alsnog binnen.
1: Slim.
0: En dan staan we gewoon in het middelpunt van de belangstelling ook.
1: Nou, je er nog een duit aan over ook.
0: Dat is goed, hè?
1: Slim.
0: Dat is mooi. Gestemd dus in de top 750 die je elke dag hoort deze week tot en met vrijdag. Van 's morgens 7 tot 's avonds 7. Dus morgenochtend gaat de lijst vrolijk verder met Silvan. Zullen we nog twee doen anders? We hebben tijd voor twee. Dus misschien wel leuk om nog even twee te doen. Waaronder Gerard Joling, zometeen Liefde op het eerste gezicht. En dit staat op 602. De man uit Zeeland. Het is Blauwe Ruis. Niet Nicola, maar gewoon de Blauwe Ruis.
1: Gewoon een Ruis. Ja, ja.

0: Radio Noordzee.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Joehoe!
10: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
9: Mike!
10: Die is niets veranderd. De Hanslers, vanavond om 21:30.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurlen.
12: Alcantara bekleden. En,
14: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Overal in Nederland. Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dagen later dan de bedoeling was, ligt er dan toch een begroting van de coalitiepartijen. Ook vandaag hebben de drie partijleiders er nog over gesteggeld en vanavond moeten de ministers zich erover buigen. Net op tijd, want de Raad van State moet de begroting vanavond binnen hebben. Op Prinsjesdag worden de details bekend. In Nederland zijn steeds vaker tentenkampen te zien waar daklozen wonen, heeft RTL uitgezocht. Sinds begin vorig jaar waren ze te vinden in 13 gemeenten en dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Maar misschien zijn er nog veel meer, omdat gemeenten het soms niet eens weten als er een tentenkamp is. In het noorden van India is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij vielen zeker 11 doden, onder wie 8 kinderen. De meeste slachtoffers vielen in huizen vlak naast de fabriek. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar het gaat vaker mis in India omdat mensen zich niet aan de veiligheidsregels zouden houden. En Lionel Messi stopt bij het Argentijnse elftal. Hij heeft zijn vertrek bekendgemaakt. Na de verloren WK-finale dacht hij er al over te stoppen. En de dood van zijn vader eerder deze maand gaf de doorslag. Met het Argentijnse elftal won Messi niet alleen 4 jaar geleden het WK, maar ook 2 keer de Copa America. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
13: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
15: Ik ken mijn

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
6: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
9: Keukenloods.nl.
8: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
8: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
13: Nu hou, hè? Dus niet straks.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.

0: Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.
1: Weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: In de Radio Noordzee top 750. Deze week alleen op Radio Noordzee.

alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo. Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
20: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Joehoe!
22: De Hanslers zijn terug met groot nieuws. Na jaren van Zeeveld verhuizen ze definitief naar Spanje. Mike heeft een nieuwe vriendin. En mama Mo...
23: Mike!
22: Die is niets veranderd. De Hanslers vanavond om 21:30.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
26: Hé, wat doe jij nou?
25: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
27: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
28: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
29: Voor wie zijn we ook alweer?
28: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
30: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu de partijleiders van D66, VVD en CDA een akkoord hebben over de begroting, zijn de ministers aan zet. Zij moeten er vanavond tijdens een extra ministerraad nog een klap op geven. Bij het begrotingsakkoord hebben zich geen oppositiepartijen aangesloten. En dat betekent dat er geen meerderheid is in de Eerste en Tweede Kamer. Sportkoepel NOC-NSF moet bezuinigen en sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen komen. De sponsorinkomsten worden minder en er komt minder geld van het Rijk. Omdat het meeste geld naar personeel gaat, zijn ontslagen de snelste oplossing. NOC-NSF regelt alles voor Olympiërs, maar is er ook voor recreatieve sporters. Na overstromingen in het nationale park van Grand Canyon in Amerika is nog een lichaam gevonden. Het tweede. 15 mensen worden nog vermist. De overstromingen waren zaterdag. Tientallen mensen werden geëvacueerd. Vandaag wordt er veel regen in de Grand Canyon verwacht, wat tot nieuwe overstromingen en puinstromen kan leiden. En een jaar na het ongeluk met de beroemde kabeltram in Lissabon is besloten dat er een moderne en technisch betere variant komt. De historische tramverbinding wordt dus niet in oude glorie hersteld. Een van de twee gele trams raasde een jaar geleden een steile straat af en ramde een gebouw. Er vielen 16 doden en 20 gewonden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aandacht.

0: goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Radio Noordzee.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
10: Nu haal hè, dus niet straks. Fans.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon IMEA en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Om steun van de oppositie te krijgen voor de begroting hebben de coalitiepartijen water bij de wijn gedaan. We doen een flink aantal handreikingen, zei premier Jette nadat het kabinet de begroting voor volgend jaar had goedgekeurd. Jette vertelde er niet bij op welke punten de begroting was aangepast om de oppositie te paaien. De brand in een hoogspanningsstation in het Groningse Meeden is eindelijk uit, meldt RTV Noord. Zaterdag begon de brand in ondergrondse ruimtes, waar ook veel koelolie was opgeslagen. Daar kon de brand weer moeilijk bij komen. De brand was in het grootste stroomstation van Groningen, maar mensen zaten niet in het donker. De man die was opgepakt nadat van het weekend een vrouw in Eindhoven van een balkon was gevallen, is weer vrij. De politie heeft de zaak onderzocht en het blijkt dat de vrouw is gevallen en niet geduwd. Ze werd zwaar gewond in een steegje gevonden. Volgens de politie gaat het slecht met haar. En mensen in het Gooi moeten oppassen voor een wolf, zegt de boswachter van het Goois Natuurreservaat. De wolf werd gisteren gezien in Laren. Vorige week werd in het Gooi ook al een dode ree gevonden die misschien door een wolf was gegrepen. Mensen kunnen nog wel gewoon naar het bos, maar moeten hun hond aan de lijn houden. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: Fomar!
11: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op

0: vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.
1: Weet nu dat er een engel bewaard bestaat.
0: In de Radio Noordzee top 750. Deze week alleen op Radio Noordzee.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Pakken ze een podium?
12: Pakken ze een podium?
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pakken ze een podium.
14: Pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de nieuwe begroting die het kabinet heeft goedgekeurd zit voor alle partijen in de Kamer wel iets, zegt financiënminister Eelco Heijnen. Dat moet ook wel, omdat de coalitie bij andere partijen steun moet vinden om een meerderheid te krijgen. Jesse Klaver van Pro vindt dat geen sterk punt. Het kabinet maakt geen keuzes, zei hij bij Eva. Bij een metaalbedrijf in Eindhoven is salpeterzuur vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Dat is sterk bijtend en erg gevaarlijk. Er zijn gele rookwolken te zien en er mag niemand in de buurt van het gebouw komen. De brandweer kan ook nog niet naar binnen, omdat ze geen beschermende pakken hebben. Na 2 dagen blussen is de brand in het hoogspanningsstation van Meeden geblust, meldt RTV Noord. De brand werd zaterdag ontdekt in het grootste stroomstation van Groningen en was moeilijk te blussen. Die woedde in een kelder waar ook veel koelolie was opgeslagen. Het kan in de omgeving nog wel een tijdje stinken. En het blijft slecht gaan met de populariteit van de Amerikaanse president Trump, blijkt uit onderzoek van het persbureau Reuters. Maar 1 op de 3 Amerikanen vindt dat hij het goed doet in het Witte Huis. De vorige peilingen waren net zo beroerd voor hem. Dat heeft te maken met de oorlog tegen Iran en de inflatie in de VS. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui. Later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Librivuurwerken.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste dingen.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: FOMAR, voordeelmarkt!
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt

0: zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR!
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
7: Boost yourself.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuur.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Als Henry Bontebal van het CDA in de toekomst weer wordt gevraagd om in een minderheidscoalitie te stappen, zou hij dat zo weer doen? Dat zei hij bij de HJ Schoollezing. Wel zei hij dat dat iets vraagt van de houding en het gedrag van alle politici. Volgens sommigen is dat een steek naar de VVD die niet met Pro wil samenwerken. De botresten die eerder deze maand werden gevonden in Dronten lagen er misschien al 6 jaar. De politie weet niet van wie de botten zijn. Het is een man van 1,85 meter en hij droeg een kruis dat door de orthodoxe kerk wordt gebruikt. Eerst werd gedacht dat het ging om een man die al 2 jaar vermist is, maar dat was niet zo. Amazon kan in Amerika een grote rechtszaak verwachten. De mededingingswaakhond bereidt het proces voor en een paar Amerikaanse staten zouden daar wel aan mee willen doen. Het draait allemaal om prijzen van producten die je als eerste te zien krijgt als je op de site van Amazon zoekt. Dat zijn eigenlijk advertenties waar bedrijven voor betalen. VVD-Kamerlid Renate den Hollander stopt met een bijbaantje nadat er vermoedens waren van belangenverstrengeling, meldt de NOS. Naast haar werk in de Kamer zat ze in het bestuur van een belangenvereniging voor dierenartsen. In een debat over dierenartsen hield ze een verhaal dat wel erg veel leek op het standpunt van die belangenvereniging. Vannacht is het helder en het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen valt landinwaarts nog een bui, later is er steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: deze nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits.
2: Wij zijn Samuel Welte en Russo. En hier is onze nieuwe single.

0: Noordzee.
1: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
7: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in Oldenzaal zijn 2 mensen gewond geraakt, meldt RTV Oost. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in een bedrijfspand. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. De gemeente Tiel moet zo snel mogelijk 2 wethouders benoemen, zegt de commissaris van de Koning. Eerder dit jaar zijn alle wethouders opgestapt nadat de vorige burgemeester werd beschuldigd van strafbare dingen. Maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen is er nog geen coalitie en doet de burgemeester alles in zijn eentje. President Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn balzaal in het Witte Huis, heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw en een lagere rechter zei dat zolang de zaak loopt er niet verder gebouwd mag worden. Het Hof zet daar een streep door, de bouw mag tijdens de rechtszaak gewoon doorgaan. En Ayase Ueda gaat definitief weg bij Feyenoord. Eigenlijk had hij nog een contract tot 2028, maar hij gaat voor 15 miljoen euro naar het Franse OSC Lille. Ueda was vorig jaar topscorer in de Eredivisie, hij maakte 25 goals. Op de site van Feyenoord zegt Ueda dat hij de club en de supporters dankbaar is. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vandaag nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog buien. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% plus.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op Times Square in New York zijn twee mensen neergestoken. Een vrouw liep bij een souvenirwinkel met twee messen te zwaaien. Ze is neergeschoten door de politie. Zij en de slachtoffers liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend. Onderzocht wordt of de vrouw psychiatrische problemen heeft. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door. Naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. De kans dat er windmolens in Amsterdam-Noord komen is erg klein. De gemeente Amsterdam wil al jaren windmolens neerzetten in de buurt van knooppunt Koenplein. Maar de provincie is tegen. Vooral rechtse partijen zijn tegen. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Volgende week wordt er in de provincie gestemd. De kans dat kinderen kanker overleven is de afgelopen jaren een stuk groter geworden, zeggen Kika en het Prinses Maxima Centrum. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Elk jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is nog in levensgevaar. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen. Andere Nederlandse namen zijn Bulo, Dano, Gwendolyn, Olaf, Vesna en Wende. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn hoofd.